niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Albertijn hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.

Wannick Zampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: jijzelf, mm-hmm. dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: speeltuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Lil Kleine, Jonah Fraser met Fashion Week.
1: Funnix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.

0: wil ik het hebben over je bijnaam. Iedereen heeft een bijnaam. Ik heb zoveel bijnamen in mijn leven gehad. Cookie Monster was de ene die me altijd bij is gebleven. Want ik hield van cookies. Nog steeds. Vandaar ook het gewichtsprobleem. Maar zeg maar, ik was echt die guy die echt letterlijk altijd de cookietrommel leegroofde. Er zaten bijvoorbeeld van die speculaaskoekjes in. I love that. Of van die soort jodenkoeken. I freaking love that. En alles met koek. Zeg maar van chocolate chip it koek. Oh mijn god, ik kan niet loslaten. Als ik zeg maar letterlijk een nog steeds een soort chocolate chip cookie, zeg maar zo'n soort doos haal. Hij moet op. Hij moet op. Het staat gewoon, dit moet op. Fernando Cookie Monster. En ik kreeg die naam van mijn moeder. Maar iedereen noemde me gewoon Fernando Mr. Cookie Monster. Dus tegenwoordig is het Good Vibes Only. Maar Cookie Monster is nog steeds een hart en nieren en mijn DNA. Dus, Donna, good morning.
1: Good morning. Ik ga je dan appeltaart monster noemen.
0: Oh ja.
1: Want dat eten we altijd hier, ja, als Miguel Cadel, ja, aan het draaien is. Dus ja, ik snap de bijnaam wel, ja, laat ik het zo zeggen.
0: Wat is jouw bijnaam?
1: Nou, ik heb ook een bijnaam wat met snoepen te maken heeft.
0: Oké.
1: Maar het komt eigenlijk uit een soort van beledigende opmerking komt het. Maar mijn familie noemt me zo. Dus toen mijn moeder op een gegeven moment tegen mijn zus zei van, nou, ik krijg een zusje, ja, en we gaan haar Donna noemen. Toen moest mijn zusje heel erg huilen. Of mijn oudere zus, maar ik zeg altijd zusje, want ze is 1,50 meter. Maar toen moest ze heel erg huilen, want ze zei van, ja, maar dan gaan mensen haar heel erg pesten, want dan gaat iedereen haar Donna Donut noemen als ze heel dik gaat worden. Dus ze was bang. Ze vond Donna, die naam vond ze op donut lijken.
0: Okay.
1: Daar was ze bang voor. Nou, niemand in mijn hele leven heeft me ooit uitgescholden voor donut. Behalve mijn zus en haar drie kinderen en mijn moeder. Dus iedereen noemt me nu donut. Iedereen noemt me donut. Het is ook tante donut. En in plaats van dat het Don is als ze mijn naam afkort, is het Don van donut.
0: Ja.
1: Dus het is echt Doni, Doontje.
0: Oh,
1: ja,
0: okay,
1: alles met donut.
0: Als ik daar kom, dan hoor ik dus op een gegeven moment donut. Dan denk ik van, hebben ze niet over mij, maar dan noemen ze...
1: Ze hebben het niet over jouw ronde vormen. Okay. Ze hebben het gewoon over mij. Het is mijn bijnaam. Ja, dus Cookie Monster en Donut.
0: Oh,
1: dat zou ik wel vreedzak hoor. Maar ik had die bijnaam al toen ik een baby was. Dus het heeft niet met mijn gestalte te maken.
0: Oké, okay, bij mij wel. Maar in ieder geval...
1: Bij jou ook niet.
0: Oh shit, ga vandaag wel naar de gym, man.
1: Zijn gesloten waarschijnlijk. Ik wilde ook naar de gym gaan, maar die van mij is dicht.
0: Zijn ze dicht?
1: Die van mij is dicht.
0: Zie je, dat is hun schuld, hè?
1: Ja, hou
0: nu
1: op,
0: gaan we appeltaart halen.
1: Dan donuts en koekjes.
0: Wat is je bijnaam als je aan het luisteren bent? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. We kennen hem als Tupac, maar zijn bijnaam was ook Machiavelli. To live and die in LA.
2: What do you feel when you hear a record like Tupac's new one?
3: I love Tupac's new record.
2: Right, but don't you feel like that creates tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking about, I want to see you deceive.

0: zometeen A1 en J1 met latest trends. Vandaag hebben we het over jouw bijnaam. Mijn bijnaam is Cookie Monster en de bijnaam van Donna is Donut. Ryan heeft een lijn en Ryan heeft ook een bijzondere bijnaam. Ryan, good morning.
1: Good morning, Fernando.
0: Wat is jouw bijnaam?
1: Tarzan.
0: En waarom?
2: King of the Jungle, hè?
1: Ja. Maar die nood kan je het ook gaan doen. Ja, man.
0: Zo is je wakker. Klop het op zijn borst.
1: Nee, vrienden van mij hebben die 4 jaar geleden aan mij gegeven. En omdat ik gespierd ben en, lange krond haar heb en zo. En vandaar.
0: Oh, je hebt zo'n een Adonis-achtige, smooth papi-achtige guy.
1: Toen wel, maar nu niet meer. Ja, ik heb een vriendin in man, bro, dus ik moet rustig doen.
2: Hij heeft wel nog lang haar, maar zijn wilde haren, die is hij even kwijt, volgens mij.
1: Ja, man.
0: Hij heeft een chain gevonden.
1: Ja. Die chain van mijn panslaag als ik verkeerde dingen wil doen. Dus,
0: maar merk je dat je foto's ook anders zijn die je nu post op social media daardoor?
1: Ja. Je houdt rekeningen als er dames naar mij komen van het gaan sturen en zo, man. Ik kan me rusten, ik kan me geduist, man. Ja.
2: Maar noemen je vrienden je wel nog steeds Tarzan? Want als je wel, zeg maar, als je niet meer die hele koning van de jungle bent, ben je dan eigenlijk die bijnaam nog waardig? Ben je nog wel echt een Tarzan? Noemen ze je nog steeds zo?
1: Ja, nog steeds. En dan vragen ze van, waar is DJ en zo, dit en dat, hoe is mijn haar en zo, dus...
2: En dan zeg je, bij mij thuis op de bank. Ik ben rustig nu.
1: Ja, man, zeker.
0: Hij is met pensioen, man. Hij is klaar, man. Je hoort al. Hij is verliefd. Hij is klaar.
2: Ja, hij is klaar.
0: Thuis dan is hij gewoon met pensioen.
1: Ja. Daarom dat ik mijn NPO-les heb zo genoemd, daarom dus. Vandaar.
2: Ja, want ik zie al vaak inderdaad berichtjes binnenkomen van Tarzan. Toen dacht ik nog van, oh, typische naam, maar het is gewoon je bijnaam dus. Nou, dat is wel leuk om te weten.
0: Hey. Oh.
1: Ja, zeker.
0: Love, man, bro.

0: Joey Zweed Weveling. Vandaag hebben we het over jouw bijnaam. Stel maar, zeg, iedereen noemt mij Panda, omdat ik altijd moe kijk.
1: Wel schattige bijnaam.
0: Ja, wel schattig.
1: Pandaatje, dat vind ik heel cute.
0: Ja. Is het zo cute zijn, denk je?
1: Nou, jij gaat weer helemaal zo.
0: Nee, maar het kan ook zijn
1: dat... Wil je anders even vragen wat ze aan heeft?
0: Nee, panda kleren.
1: Wat is het, joh?
0: Nee, panda.
1: Zou ze leuk zijn? Zo.
0: Nee.
1: Ja, jeetje, man. Zou ze leuk zijn?
0: Pen op pen.

0: Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Jay met Controlando, maar ook Cor met Bijna in de Morning Show. Op je bolletje. Ik heb zelfs een t-shirt aangetrokken vandaag. Ja, geen trui, maar een t-shirt. Ja, het moet niet gekker worden. 28 graden. Vergeet je niet te smeren, hè? Met zonnebrandolie. Ja, man. Ryan van NOS op 3. What's poppin', my brother? Good morning. Sorry.
4: Goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo heeft een groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het om een man gaat. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar al eens geprobeerd om het terrein van het Witte Huis op te komen. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK voetbal. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend.
3: Wanneer begint het WK alweer?
4: 12 juni.
3: Oh, dat is best wel snel.
4: Dat is zeker snel. En dan duurt het tot en met 19 juli.
3: Oké. Okay. Wat voorspel je? Wie gaat hem pakken?
4: Oh man. Moet ik dat nu gaan doen?
3: Ja, voor je gevoel. Wie?
4: Ik denk dat Frankrijk of Spanje de beste de meeste odds hebben.
3: Ja.
4: Maar mijn undercover is toch Argentinië ook nog.
3: Ja, weer Messi.
4: Nou ja, niet alleen Messi. Ja. Op zich ook 22 andere mannen. Maar inderdaad, die zit ook, ook in dat team.
3: Grappig, jij dat toch gewoon denkt als ik denk alleen één guy. Dat is kut hoor. Ja. Hij weer een kampioen worden. Ja, Messi. Ja, precies. Messi.
4: Maar, wat denk jij dan?
3: Ik heb de bal op verstand van voetbal. Ik denk Nederland.
4: Hey, topper.
3: Dus je hoort dat ik geen verstand heb. Maar goed. Ik geloof gewoon dat we ooit de WK gaan pakken.
4: Moet.
3: Ik gun het Nederland. Ik gun het Curaçao. Marokko vind ik ook heel goed.
4: Oh, is ook een goede underdog.
3: Ja, dat zal een toffe finale zijn. Nederland-Marokko.
4: Oh, och.
3: Snap je?
4: Ja, dan gaan we buiten kijken.
3: Een mooie finale.
4: Dan gaan we op straat kijken.
3: Dat zou ook vet zijn. En Kazan zei ik al, lijkt ook vet. En Ronaldo, Portugal. Zou ook vet
4: zijn. Last Dance.
3: Ook voor hem, dat hij een keer gewoon een WK kan pakken.
4: Ja, een Last Dance.
3: Ja.
4: Zou mooi zijn.
3: Ja.
4: Maar dan wil ik gewoon eigenlijk finale Portugal-Argentinië.
3: En dat Ronaldo wint.

0: very good morning. Ja, je weet het. Het is maandag 7:10. Dat betekent dat we gaan terugblikken op een podcast Real Talk. De podcast die ik al een tijdje doe waarbij ik mensen één op één spreek over de highs en lows in hun leven. Ik vind het belangrijk om eerlijke gesprekken te delen met mensen. Waarom? Daar leer je van. Je leert van verhalen. Nou, deze week heb ik Donaghy Abena, voormalig gloryvechter, Grand Prix winnaar en ja, is nu volledig gefocust op zijn MMA-gevechten. Maar ik wilde ook wat persoonlijker met hem praten, want hij zei op een gegeven moment, er zijn een aantal traumatische gebeurtenissen geweest in zijn leven, waardoor hij ook vastliep in zijn ontwikkeling. Snap je, we maken allemaal dingen mee in life, maar soms heb je van die dingen waar je overheen moet stappen, maar waar het soms moeilijk is om overheen te stappen. In het interview vertelt hij ook over zijn tijd in een pleeggezin, en dat er een moment was dat hij gewoon naar zijn eigen familie terug wilde, maar dat het niet werd toegelaten, en wat het met hem deed. Luister maar naar een stukje van mijn interview met Donaghy Abena.
1: Ik was 15, 16. Ik had in mijn pleeggezin. En ik wou eigenlijk bij familie gaan wonen. En toen op een avond hoorde ik dat dat niet kon. En toen heb ik, want ik sliep op zolder. Toen heb ik gehuild. Maar gewoon echt heftig. En toen die dag heb ik tegen mezelf gezegd van, hé, je gaat niet meer huilen. En als je toch om iets gaat huilen, hou je er één keer om.
0: Moeilijk, man.
1: Dat was precies die dag, want toen voelde ik me zwak. Toen dacht ik van, oké, er is geen andere weg. Dan ga ik maar dit doen. Want we moeten toch door blijven gaan, ook al heb je pijn. Dus dat is één moment waarvan ik weet van, hé, dat was heftig.
0: En waarom deed hij je zoveel pijn?
1: Omdat je als tienerjongen, wil je iets, wil je niets liever dan bij je familie zijn of bij je moeder zijn. Ze weten toch? En als dat niet kan, als kind, en je vaste steunpilaar is er niet.
0: Moeilijk, man. En want je beschrijft het zo en ik ga erin mee in emotie en ik denk van, wow. Dat je dan zo erg huilt dan, dat je tegen jezelf zegt, dit nooit meer. Dat je bijna jezelf dwingt om emoties te onderdrukken.
1: Ja, je wordt nam.
0: Ja.
1: Je wordt nam.
0: Zo. En als je daaraan weer denkt, komt die emotie weer terug?
1: Soms.
0: Zo.
1: Soms. Maar ja. Weet je, nu ben ik ouder, dus
0: ja.
1: Nu leer je ermee omgaan. Maar toen, nee.
0: Ja.
1: Cool. Echt heel cool.
0: En wanneer heb je voor het laatst gehuild dan?
1: Wanneer ik voor het laatst heb gehuild? Een paar dagen geleden nog.
0: Echt?
1: Ja, maar ik ben gewoon real, want ik had tegen mezelf gezegd van, hé, als je huilt, hou je één keer en dan hou je nooit meer.
0: Ja.
1: Een paar jaar later is mijn neef in zijn buik geschoten.
0: Oeh.
1: En doodgaan op straat.
0: Jezus, condoleert, man.
1: Dankjewel.
0: Zo. Waren jullie close, zeg maar, was het je...
1: Als grote broer. Snap je? Toen, ik heb 1000 dagen gehuild en 1000 nachten.
0: Maar hoe geef je zoiets een plek, man? Het is...
1: Ja, dat is lastig. Want in die periode, vlak daarna, ik was er wel, maar ik was er niet.
0: Ja, kippenvel, man. Donaghy Abena. Voormalige gloryvechter. En nu MMA-vechter. Vertelt over moeilijke periodes in zijn leven die hem emotioneel hebben geblokkeerd. Weet je, dat hij opgroeide in een pleeggezin. Hij was gefrustreerd, kon niet bij zijn eigen familie zijn. En dan een neef van hem die komt te overlijden, die hij als broer zag. Ja, ik krijg nog steeds, als ik hem nog een keer hoor, dan krijg ik nog steeds kippenvel van. Zo zie je maar dat dingen in je leven altijd invloed hebben op je life.

0: en die plaats ik op het platform ook omdat ik wil dat mensen maken heel veel dingen mee in life. En soms denk je dat je er niet uit kunt komen. En dan hoop ik door dit soort gesprekken ook te laten zien van er is ook licht aan het einde van de tunnel. En hopelijk
1: gaat het nu goed met hem?
0: Gaat nu goed met hem, oh, ja, ja, ja. Hij heeft ook weer contact met zijn moeder.
1: Dat
0: en hij is meer met familie ook
1: dat
0: bezig. Dat is mooi. En hij vertelt ook over wat dingen ook met Glory. Dat ze niet altijd de vechters goed betalen en zo is. Dus hij gaat er wat dieper op in. Dus check it out, man. Als je benieuwd bent hoe het met Donny Giabena gaat. Hoe hij denkt over de situatie met Verhoeven en Usyk. En ja, check it, man. Kippenvel, man. Real talk. Op alle platforms. En op YouTube vooral. Go check it out. Nando Leaks Real Talk.

0: I am Idali.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe tunes, baby. Come on.

Love it, love it, man. Wat een album. Ga het beseffen, man. Nieuwe album van Lijpen. Zometeen, ja, ik zeg, ik ga weer een nieuwe tune voor je draaien. Maar check sowieso de playlist waarin al deze songs staan. Nieuwe liedjes van Yves Laurent, Hayley Smalls, Fadi Pupa, Techno, Chip, Siggy and Dance. Check it out, baby. Nando Leak Sound System op Spotify. Nando Leak Sound System op Spotify. Hola.

0: Ryan van NOS op 3, my brother.
1: De race naar de maan is weer in volle gang. Amerika leidt op dit moment, maar in de slipstream komt een ander land steeds dichterbij. Welk land, dat hoor je zo.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak, straight uit de wok.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 888 786 of check istanbulhair.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Zometeen Day featuring Thames met Rain Dance. Raindance doen, 28 graden. Je moet de zonnedans doen. Zometeen de kwalificatievraag voor 5 of Fernando. Welke rapper ken je van die tunes? Mockingbird en Lose Yourself. Nou, dat antwoord, ja, gooi hem gewoon in de NPO-lijst te rappen. Dan komt het helemaal goed. Ryan van NOS op 3, what's poppin', my brother?
6: Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd. In dat ziekenhuis worden ebola-patiënten verzorgd. Ze willen dat hulpverleners de lichamen van overleden mensen teruggeven aan de familie. Volgens getuigen werden er bij de bestormingen ook geschoten. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Familieleden van overleden ebola-patiënten krijgen die lichamen niet mee omdat de ziekte erg besmettelijk is. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van 20 is gisteren verdronken in een meer in Limburg. Volgens Limburgse media zwom hij met een vriend in een Leukermeer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer bovenkwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man opgepakt die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. Hij was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed van alcohol en gooide hij spullen van het dak. Een onderhandelaar van de politie kon hem niet overhalen om naar beneden te komen. De man is onderzocht door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. En 3 Chinese astronauten zijn onderweg naar een Chinees ruimtestation. Na luid applaus werd de bemanning in het noordwesten van China de lucht ingeschoten. Het land werkt toe naar de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil al in 2028 mensen op de maan zetten. Dan het weer. Het is weer een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29. Ook morgen veel zon en iets warmer. 28 tot 31 graden.
1: Fernando.
5: Rise and shine. Good morning. This is Dave and Thames. Rain Dance.

0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it hard, keep it banging, baby. Ja toch, lekker wakker worden. Mix Felix de podcast. Ga hem checken op je favoriete podcast app. Donna, good morning. Wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Ja, we kunnen verwachten dat we het gaan hebben over een gevoel wat jij hebt gehad, wat ik ook graag wil hebben. Ik wil voelen wat jij voelt. Weet je dan waar ik het over heb?
0: Ik heb heel veel gevoelens, maar welke van...
1: Het gevoel wat jij hebt als je op Aruba bent.
0: Oh.
1: Dat gevoel, daar wil ik naartoe. Want
0: ja.
1: Neem me even mee, hoe voelt dat voor jou om daar te zijn?
0: Het voelt als thuiskomen, ook al ben ik in Nederland geboren. Het voelt gewoon dat het daar begonnen is. Daar is het verhaal van mij begonnen. Daar is mijn moeder en daar is mijn vader geboren. Daar zijn ze met z'n tweeën als jeugdliefdes naar Nederland gekomen. En alhoewel ik in Nederland ben geboren, op het moment dat ik op Aruba kwam, voor de eerste keer was ik zes of zo. Toen voelde het al fijn. Toen ik jaren later weer terugkwam, volgens mij 12 jaar weer later. Toen voelde ik van, ik moet hier iets doen voor mijn mensen. Ik moet hier wonen. En het heeft alles te maken met, ik kan het niet uitleggen. Het zit gewoon in je lijf. Je voelt gewoon, je bent thuis.
1: Nou, en dat gevoel, precies wat je zegt van je kan het niet uitleggen. Dat wil ik dus ook heel graag voelen. Want Mixed Feelings, de podcast, is een podcast die gaat over mensen die een gemixte achtergrond hebben. Ik zelf ook, ben Nederlands Congolees. En ik merk aan mezelf, ik ben nog nooit naar Congo geweest. En ik merk dat ik het zo erg aan het uitstellen ben. Omdat ik er zo graag naartoe wil gaan. Dat ik nu voor mezelf echt een keer die blokkade gewoon even... Daar moet ik even een keer mee kappen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Ik kijk er zo erg naar uit. En daar gaat die aflevering dus over van wat dat gevoel dus precies is. En ook hoe het kan dat ik het zo erg uitstel. Want ik heb er de reden voor gevonden. En ik denk dat heel veel mensen die dus een mixachtergrond hebben, of die nog nooit naar hun vader of moederland zijn geweest, dat zij dat dus ook gaan herkennen. Dan ga je daar dus meer over horen. Maar ik ben nu op een punt gekomen dat ik denk, ik moet gewoon een keer dat ticket gaan boeken. Waarom duurt dat zo lang? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, je boekt een ticket overal naartoe, maar behalve naar Congo.
1: 62 landen. Waarom is die er niet bij? Dat staat toch helemaal nergens op?
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ik zeg al, het staat wel ergens op. Want het heeft ook te maken met een psychologisch stukje, een psychologische blokkade. En het heeft niks te maken met een angst voor het land of dat je er niet naartoe durft te gaan. Het is juist misschien wel zo'n groot thuisgevoel dat je daardoor misschien niet helemaal durft. Dus als jij dat gevoel ook herkent of als je daar meer over wil weten, dan kun je dus de nieuwe aflevering checken.
0: Ik ben benieuwd, man. Ik lijkt me heel vet om daar ook een keer heen te gaan, man.
1: Ja, sowieso. 100%.
0: Ja, vet.
1: Nothing to it but to do it.
0: Gims is daar. Pali Poepa is daar.
1: Oh, iemand zegt ook al in de NPO luisteraar, Suleiman, die zegt, oh my god, ik heb dat ook met Marokko. Dus veel herkenbare gevoelens, denk ik.
0: Ja, man, het zit gewoon in je lijf. Maar ik denk dat het mooiste zou zijn. Man.
1: Ik weet zeker dat het mooi gaat zijn. Maar wat ik al zeg, en daar leg ik daar dus meer over uit. Ik denk dus juist ergens, omdat het al zo erg als thuis voelt.
0: Ja.
1: Dat het heel gek voelt om daar dus dan voor het eerst naartoe te gaan of zo.
0: Binnen een jaar?
1: Ja, het zou wel moeten. Ik vind gewoon dat het moet.
0: Nou, binnen een jaar. Dus vanaf nu, dus binnen een jaar nu. Wat dag is vandaag? 25 mei. Voor 25 mei.
1: Ja, maar nu ga je pressure opzetten. Dat weet
0: geen
1: ik niet.
0: Geen pressure.
1: Jij was wel pressure. Je gaat zelfs de datum erbij halen.
0: Nee, voor. Ik zeg in die periode.
1: Het is mijn reis, Nando.
0: Oké,
1: jij bepaalt niet.
0: Oké.

0: De dikste van deze week.
1: 5 voor Fernando.
0: Ja, het gaan weer spelen. Good morning, good morning. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat zijn de spelregels voor 5 voor Fernando. Maar ja, voordat je meedoet, is er wel een kwalificatievraag nodig. Die is: welke rapper gave van de tunes Mockingbird en Lose Yourself? Welke rapper gave van de tunes Mockingbird en Lose Yourself? Die man heeft zelfs een beetje beef gehad met Michael Jackson. Totdat Michael Jackson wat muziek van hem opkocht. Ja, die waren het next level. Maar in ieder geval, laat het weten over wie ik het heb. Laat het doorkomen via de NPO-lijst.

0: voor Fernando.
1: Kun je met 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit zeker een spel voor jou. 5 voor Fernando, een soort 30 seconds, maar dan leuker en op de radio. Nou, ik zat op een gegeven moment te denken. We hadden off-air, hadden we een soort battle gaande. En er zijn 2 mensen in deze ruimte die elkaar een beetje aan het uitdagen waren. De ene is nieuwslezer en de andere is de queen van deze hele game. Slopt luisteraars en zegt step right up, I'ma smack the crack off your mind.
2: Zei je net niet, hallo, ik wil niet meer.
3: De ene is nieuwslezer, de andere is de queen.
2: Ja, what the fuck,
3: zeg je? Hij zegt het en niet.
2: Ja, dus jullie is onpartijdig.
3: Maar het erge is, ik ben zelfs een scheidsrechter, maar goed.
2: Oh ja, ja, oh ja. Wacht even, ik voel me zo.
1: Corruptie. Maar Ryan heeft ook een reputatie dat hij ook goed is in dit spel.
2: Dank je.
1: Je hebt meerdere mensen ook gesloopt.
3: Ja, ik ben ook een beetje bang hoor. Want inderdaad, jij zegt allemaal wel queen, dit, dat, zo, zo. Maar ik heb hem ook wel eens een keer rondes zien spelen met jou. En het is altijd zo dat jullie allebei eindigen uit jullie stoel. Omdat jullie zo hyped zijn. Dus ik ben ook gewoon bang hoor. Ik weet niet.
2: Ik heb die stoel al een beetje naar achteren gezet. Ja, ja.
1: Maar dit wordt echt een challenge. Dus ja, jullie waren een beetje benieuwd. En na deze beef denk je, ja, weet je wat? Laten we gewoon tweede Pinksterdag gewoon dit erin gooien, joh.
2: Let's go.
1: Ja, toch? Okay, wie begint?
2: Van mij mag Donna beginnen.
1: Okay.
3: Mag ik beginnen? Wacht even, welke set had ik ook weer? Oké, ik ga beginnen.
1: Go!
3: Het komt uit de zon. Je kan het ook als C hebben, dus het is goed voor je.
1: Zonnebrand.
3: Nee, oké, daar moet zitten. Abeltje.
1: Kruimeltje.
3: Abeltje. We zijn bij het volgende woord. Abeltje. Abeltje artiest. Jij zegt altijd Abeltje.
1: Abeltje. Ja, ja, ja. Weekend.
3: Jeetje. Ja. De kleur van het elftal van Nederland is...
1: Oranje.
3: Ja. Je kan de shampoos halen. Ruikt heel lekker.
1: En de shoulders.
3: Deze studio zit nu in de... Ja, jeetje, man. Dit
1: hij kan
3: de
1: shampoos halen?
3: Ah, shit, man. Oh. Nou, ik ben even... Dit vind ik echt niks.
1: Dat wordt een shampoo. Nee. Want als ze de shampoos halen...
3: Rituals, een merk.
1: Jezus.
3: En vitamine D. Komt uit de zon. En deze studio staat in de Belmer. Ja, man. Ja, 2 maar.
2: Fernando, reset je brain.
3: Abeltje.
2: Fernando, kijk naar de volgende wedstrijd. Fernando, alleen de volgende wedstrijd is nog belangrijk.
3: Hij bleef helemaal bij Abeltje,
2: alleen de volgende wedstrijd. Niet terugkijken naar het verleden.
3: Kom op. Shit, man.
2: Focus.
3: Ik ga naar huis.
1: Go!
2: Het is een bordspel waar je zoveel mogelijk straatjes moet winnen en hotels moet bouwen en zo.
1: Monopoly.
2: Je kan erin liggen, het is een cabine en er komt UV-straling uit.
1: Dat is gewoon een, zonnebrand, ja, zonnebank.
2: Ja, dank je. Je kan het slijpen, het is een juweel en het vergaat nooit. Juist. Het is een klein autootje uit Italië, klein rond, schattig. En drugsophalers zitten in een...
1: Fuck!
2: Container!
1: Ah! Ah!
3: Nee, ik ga naar huis.
1: Nee.
3: Ik wil opnieuw. Ik vind het echt niet leuk dit. Nee, ik wil naar huis.
1: Nee.
3: Ik wil echt naar huis. Het komt uit de zon.
2: Als Donna niet zo scherp naar je keek, weet ik zeker dat je de laatste ook had gehad.
3: Ja, shit man. Oké, jij hebt de 4 goed. Ja, wat is dit?

0: Ik vind het echt niet leuk.
1: Ik word helemaal gehyped. De queen, de queen, de queen.
2: Ja, let's go. Leukste spel op aarde. Echt. Morgen weer?
1: Nee. Ik blijf thuis morgen.

0: van NOS op 3. Wat is Papa Nieuws van NOS op 3? Goedemorgen, wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen ons. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of de apps medisch verantwoord zijn. Als ze ze niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Een mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Iedere 2 jaar doet de gemeente Den Haag onderzoek naar drugsgebruik in de stad. Door het rioolwater te checken kunnen ze zien hoeveel drugs inwoners door het toilet spoelen. En wat blijkt, het gaat om 85 miljoen euro aan drugs per jaar. Dat is zo'n 15 miljoen meer dan de laatste keer dat ze het onderzochten. Maar dat komt ook omdat bepaalde drugs duurder zijn geworden. Cocaïne en cannabis worden in Den Haag veruit het meest gebruikt. En de cijfers zijn ook vergelijkbaar met andere steden. Volgens de Haagse burgemeester laat dit onderzoek zien hoe belangrijk het is om drugscriminaliteit en gebruik aan te pakken. Dan nog even naar de Formule 1, want daar is iets bijzonders gebeurd. Max Verstappen is op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Het gaat toch tot nu toe nog niet echt lekker dit seizoen. En dus was een podiumplek best een verrassing, zei Max zelf tegen Viaplay.
2: Ja, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
1: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. Sir Lewis Hamilton werd tweede.
0: Oh, hè?
1: Ja.
0: Dus ik merk dus, Lewis Hamilton, die heeft de smaak weer te pakken.
1: Hij zat er helemaal lekker in gisteren.
0: Ja, hij zit helemaal lekker in Kim Kardashian. Zou dat de reden zijn?
1: Moet ik hier als
0: nieuwsgierig. Er is iets veranderd. Hij pakt tegenwoordig een podiumplek. Hij is met haar. En op een gegeven moment zie ik op het podium.
1: Ja, dat heb je goed geanalyseerd.
3: Kijk, misschien geeft ze hem hele goede pep talks. Jij maakt er weer heel iets anders van.
0: Nou, maar ze gebruikt in ieder geval haar hoofd goed. Nee, maar zo bedoel ik het niet.
3: Jawel, ze bedoel
0: het wel. Nee, maar ze is heel slim. Dat klinkt ook niet ongeloofwaardig. Ja.

0: Ik me niet heet. Vorige week gaven ze nog een schitterend optreden tijdens de Phonics Awards in AFAS Live. Een spektakel, wat ook een spektakel was. Het gevecht waar iedereen het momenteel over heeft. Rico Verhoeven is namelijk beroofd. Zaterdag was het gevecht waar iedereen naar uitkeek. Rico Verhoeven versus Alexander Usyk. Na de 11e ronde stopte de scheidsspel, maar dat terwijl Rico gewoon door wilde gaan. Online gingen mensen helemaal los.
1: De grootste beroving sinds de Mona Lisa. En hij is beroofd zonder bivakmuts. Dit is crazy.
2: Rico is zo gescamd. Hij is zo gescamd.
3: Kunnen we even met z'n allen stoppen met het zeggen dat Rico is beroofd? Rico is uitgeplunderd. Hij is leeggeroofd.
0: Wie ook met vol ongeloof staat te kijken is kickbox legend himself. Remy Bojanski, my brother, good morning.
4: Goedemorgen, man. Hoe is het?
0: Ja, goed. Ik ben nog aan het bijkomen. Een soort kater eigenlijk. Bizar. Ik ben in shock, maar hoe keek jij ernaar? Wat was je eerste reactie aan het einde van de 11e ronde? Wat dacht je toen?
4: Nou, ik net een filmpje of wat stemmen horen over mensen die zeggen dat hij beroofd is. Ik vraag me af, wat bedoelen ze met beroofd? Want ik stond er ook met verbazing naar te kijken. Maar als mensen zeggen hij is beroofd van de 12e ronde. Oké, dan geloof ik dat. Hij is niet beroofd van zijn titel. Weet je, want ik denk niet dat hij uiteindelijk zou winnen. Want ik denk dat, want hij was er zodanig aan toe dat hij in de laatste ronde misschien wel een knock-out zou krijgen. Alleen, ik moet wel zeggen, hè, want we zullen het nooit weten. Maar ik stond er echt verbaasd van te kijken van hoe dit zo verlopen was. Want ik vond dat hij wel aan de winnende hand was. Uiteindelijk moet hij wel die 12e ronde ook gewonnen hebben. Maar...

0: te laat de wedstrijd. Want hij had eigenlijk de bel ging. Hij had niet de wedstrijd moeten stoppen. Hij had de ronde. Dat was het einde van de ronde. En niet het einde van de wedstrijd in mijn ogen. Dus ik had Verhoeven wel voordeel van de twijfel om dan zeg maar door te gaan naar de volgende ronde. Dat hij terug kon gaan naar zijn hoek, weer kon herstellen. En dan ze de 12e ronde konden gaan vechten.
1: Ja, want onder normale omstandigheden gebeurt het ook. We hebben voorgaande wedstrijden gezien dat Usyk vocht tegen bijvoorbeeld Tyson Fury. Die slingerde hij letterlijk alle hoeken op. En die kreeg wel de mogelijkheid om weer vervolgens een volgende ronde door te gaan. En daarom denk ik ook dat mensen het gevoel hebben dat Rico ook is beroofd. Ik keek er ook zo, want we weten hoe Rico ook transformeert. Een soort Terminator. Melvin Manhoef zegt het ook. Als die man een stoot krijgt en dan gaat neer, om een of andere reden komt hij weer terug. It ain't over till it's over. En ik baalde eigenlijk een beetje. Kijk, jij hebt natuurlijk heel veel wedstrijden in je leven ook meegemaakt. Dus zat je ook voor je gevoel ook zo erin dat je denkt, jezus man, die Rico had het bijna kunnen winnen. Wat je zegt, in het begin domineerde hij. Daar was wel een kans. Althans, ik voelde echt dat hij geschiedenis aan het schrijven is.
0: Ja, het was een epische wedstrijd. Het was na 10 rondes had ik en veel andere analisten hadden hem ook op dat hij ongeveer 7-8 rondes gewonnen had. En misschien had Usyk 2 of 3 gewonnen. Dus hij stond in mijn ogen gewoon ver voor op punten. Alleen je moet hem helemaal over de streep trekken. Dus ik stond er zelf ook daar. Op het moment dat de tussensprong en de wedstrijd stopte, ja, toen stond ik ook op en toen zei ik, nee, dit is bullshit. Dit is de grootste bullshit. Hier wordt hij gewoon echt gewoon, wordt gewoon genaaid hier zo. Maar kijk, hij moet alleen wel die 12e ronde moest hij. Daar moest hij de kans nog krijgen. De kans krijgen om die 12e ronde te boksen.
1: Ja.
0: Dus en dat vond ik wel jammer.
2: En Remy, even voor alle noobs die helemaal niks weten over boksen, zoals ik. Want ik zit erbij en ik luister ernaar. Hoe moeilijk is het nou als kickbokser om dan ineens niet meer je benen te mogen gebruiken? Want we kennen hem natuurlijk ook als kickbokser.
0: Daar train je gewoon keihard op. Kijk, de kickboksers die hun ding moeten doen, want je ziet het eigenlijk nooit. Je ziet het eigenlijk nooit dat een kickbokser die gaat boksen ineens een gesprongen knie eruit gooit of een draaitrap. Je ziet het eigenlijk nooit. We zijn zo gedisciplineerd. En kijk, het is niet dat je 10 wedstrijden achter elkaar en één keer een week daarna moet je in één keer een bokswedstrijd gaan doen. Het is wel zo dat je keihard aan het trainen bent in het kickboksen en dan wordt er in één keer gezegd, hey, moet jij nog een bokswedstrijd? Dan ga je in de voorbereiding voor het boksen, dan zijn het weken tot maanden lang dat je gewoon keihard aan het boksen bent om ook gewoon echt die routine erin te krijgen om alleen je handen te gebruiken. Dus het gebeurt bijna nooit dat in een professionele wedstrijd dat er in één keer een hoge trap in de nek van de tegenstander hangt bij het boksen.
2: Ja, dat ze wel helemaal uitgebracht zijn.
1: Ik had tegen Usyk gewoon, ik zweer het, ik had gewoon mijn been gebruikt op een gegeven moment hoor. Ik had gewoon, prima, sorry, je weet toch, je wilt afvluiten broer, ik had gewoon een soort gesprongen knie gegeven. Ja, sorry.
2: Maar ja, dat ben je sowieso wel niet meer.
1: Nee, als ik toch niet win.
0: Ja, maar dan zou je in één keer heel veel geld verliezen. En dat zou zonde zijn. Want er zijn clausules natuurlijk in het contract dat als jij je misdraagt of wat dan ook, dat je dan gewoon bij kan zeggen tegen je geld.
1: Ja, nou, Rico heeft genoeg geld.
2: Dat heeft hij in ieder geval niet gedaan.
1: Nee, dus, hij heeft genoeg money gepakt op de avond. Ik hoop dat het in ieder geval ook een positieve lading ook gaat hebben voor andere kickboxers die ook zien van, hey, we kunnen ook misschien ook potentieel de overstap maken naar boksen. En ik denk dat Rico echt iets moois.
0: Alleen moeten ze wel, en dat zeg ik ook tegen alle zwaargewichten, ze moeten wel fit zijn. Ze moeten wel keihard trainen. En ik heb het gevoel dat de zwaargewichten van nu een beetje met de petten naar gooien. En dan kijk je vooral naar de zwaargewichten die bij Glory rondlopen. Verhoeven kan dit zo ver schoppen omdat hij altijd traint, keihard traint, altijd fit is, helemaal tot het gaatje gaat. En wat ik nu vaak zie bij de zwaargewichten, bij Glory, die eventueel de overstap willen maken, ja, ze zijn 0-fit. Na 1,5 ronde zijn ze gewoon al kapot, zijn ze moe. En dan heb je nu gezien dat hij in elk geval die 10 rondes heeft Verhoeven gewoon fit daar gestaan.
1: Ja.
0: En als je na 1,5 ronde al half omvalt, dan moet je niet afvragen van, hey, mag ik meedoen met de grote jongens?
1: Goed thuis blijven, ja man.
0: Juist.
1: Remy, dankjewel. Kickbox legend, my brother. Dankjewel, man.
0: Ja, bedankt, man.
1: Love.
0: Tot de volgende.
3: Nou, ik hoor je, ik zie je niet, schatje.

muziek. Zoetigheid voor je oren. Wil je nog wat tunes ontdekken van techno? Tijkie de Tijkie, East Ora, Haley Smalls, Lijpen, Drake, Ziggy en Dins. Check en volg dan de playlist Nando Leaks Sound System op Spotify.

0: Fats only, baby. What happened to my brother, right?
1: Ja, ik heb dus altijd een soort plaatsvervangende spanning als ik van die filmpjes zie dat mensen, weet je, door de lucht zweven aan parachutes of zo. Ken je dat een beetje, dat gevoel, Fernando?
0: Ja.
1: Dit is niks van mij, nou ja.
0: I would never do that.
1: Ik heb weer een nieuwe angst ontwikkeld. Wat het is, hoor je zo.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag.

0: voor. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Action, de grootste in sportvoeding.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
9: Zit je dan? Ja.
10: Eentje?
11: Ik geef cijfers, erg hè?
10: Ik heb alleen jou.
12: Kijk, die gaat hem niet worden.
10: Ben ik te kreten? Dit is echt niet goed. Wat een bedrukte sfeer, jongens.
8: Ja. Daten in het dorp op Texel, vanavond om 8:30 op NPO 3.
7: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, 1,99.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Zometeen muziek van Oma Lee. Ik heb ook nog Idali en de dikste voor je klaarstaan. Is het nieuws van NOS op 3 met Ryan, what you got?
18: Huisartsen worden onder druk gezet door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De verzekeraar dwingt artsen sinds dit jaar om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen ons. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die dan niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt op in de duizenden euro's per praktijk. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat zij zijn weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die signalen bij kinderen makkelijk kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld blauwe plekken of heel veel geschreeuw thuis. Volgens stichting Amber Alert is het belangrijk om die signalen op tijd te herkennen om te voorkomen dat een kind wegvlucht en vermist raakt. Stel je voor, je bent aan het paragliden. Je hangt honderden meters boven de grond aan je parachute. Je zweeft rustig door de lucht en komt vervolgens in botsing met een vliegtuig. Het overkwam een vrouw van 44 in Oostenrijk. Op beelden, gefilmd door de vrouw zelf, is te zien hoe de parachute doormidden wordt gescheurd en ze daarna naar beneden valt. De botsing liep gelukkig goed af, omdat de vrouw nog in staat was om de noodparachute te activeren. Op een paar blauwe plekken en kneuzingen na heeft ze verder niets aan het ongeluk overgehouden. Ook de piloot kon veilig landen. Die zegt dat hij de paraglider niet meer kon ontwijken. De Oostenrijkse luchtvaartpolitie doet onderzoek naar de botsing. Ja, en dan het weer.
19: Klimmetje warm hier aan. Hey, klim. Ja, het is warm hier aan.
18: Ja, het is super warm hier, hè. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29.
17: Fernando. Zonnebrandcrème op je lijf insmeren. Zie daar

0: die we doen, waarvan de wereld denkt, ja, Jezus, doe je dat echt? Donna, wat is dat bij jou?
1: Bij mij is dat dat ik stiekem luister naar mensen.
0: Oh.
1: Nee.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Nee, niet zo.
0: Okay.
1: Ik luister stiekem naar mensen die telefoongesprekken hebben.
0: Okay.
1: Dat vind ik zo fijn. Stel, ik zit bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of zo. En dan zie ik dat iemand aan het bellen is. Dan hou ik wel mijn koptelefoon op, maar dan zet ik mijn muziek uit.
0: Ja?
1: Zodat ik mee kan luisteren. Dat vind ik zo lekker.
0: Jij luistert graag af.
1: Naar gesprekken van mensen.
0: Okay.
1: Ja, ik weet niet, vind ik leuk.
0: Nee, ik voel
1: dan
0: je.
1: Hoop ik dat ze met wilde shit gaan komen
0: ja.
1: of zo. En dat ik gewoon dan daarnaast zit, gewoon doen alsof ik muziek luister. En ondertussen gaan ze met allemaal dingen komen. Dat vind ik heerlijk. Ja, dat vind ik echt. Ik hou ervan.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo fijn. Of als ik merk dat iemand, laatst was iemand in de gym, die was zeg maar spraakmimmers aan het maken. Maar expres zeg maar best wel dicht bij die telefoon. Dus dan weet ik al, ja, hier worden goede dingen gezegd. Dus dan ga ik met mijn koptelefoon op. Ga ik in de buurt lopen met die gewichten.
0: Heerlijk.
1: En gewoon echt doen alsof ik zo helemaal in mijn muziek zit. Maar ik ben gewoon aan het luisteren. Ja, dat vind ik echt heerlijk om te doen.
0: Oh mijn god. En wat is het gekste wat je hebt gehoord tijdens zo'n afluisterpraktijk?
1: Ja, vooral gewoon echt gewoon boze praktijken van mensen.
0: Oké.
1: Okay. Van echt van, ja, als ik straks thuis kom, dan ga je horen hoe boos ik op je ben en bla bla bla.
0: Oh, ja.
1: En dan wil ik er natuurlijk achter komen wat er dan gebeurd is. En,
0: ik hoor soms gasten die dan overdrijven. Ik ga dit met je doen. Denk ik, je praat te veel. Doe het gewoon. Ja, dat is serieus hoor.
1: Ik bedoel, kijk, als zou ik horen dat iemand zegt ik ga je helemaal knock-out slaan, dan ga ik wel even de politie bellen of zo. Dan vind ik het niet leuk om te luisteren. Maar ik bedoel eerder gewoon dat je bijvoorbeeld, of dat iemand ergens achterkomt.
0: Oh, ja.
1: Of dat iemand, dat heb ik ook een keer gehad in de trein. Dan ging een vriendin met een andere vriendin bespreken. Of ze iets moest vertellen, ja of nee.
0: Ja.
1: Maar wat het was, weet ik nog steeds niet. Daar kon ik dus niet achterkomen. Want ja, op een gegeven moment ging ze de halte uit. Dus ik denk, ja, ik ga niet achteraan lopen.
0: Eigenlijk moet je het gewoon doen en dan gewoon aantikken en zeggen, mag je iets vragen? Hoe loopt het eigenlijk af?
1: Oh, ik heb wel een keer ook gehoord. Oh, die was juicy. Oh, die was erg. Was op vakantie. Toen hoorde ik mensen Nederlands praten. Dus ik dacht ook al, was afgelopen vakantie op Bali. Dus ik dacht ook al van, oké, Nederlands. Deze mensen verwachten niet dat mensen Nederlands kunnen om hun heen. Dus hier gaat iets goed komen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei die man tegen zijn vrouw, dus met, ze had een kind vast van, ja, maar wat kan ik eraan doen dat ik een connectie voel met haar? Toen dacht ik, ja, dit is mijn gesprek. Dus
0: Goeie.
1: Ik ben er dichterbij gaan
0: Goeie.
1: Zitten. Ik ben er dichterbij gaan zitten. Toen zei ze van, ja, maar op deze manier denk gewoon dat je haar ook wil. En hij zegt, nee, maar ik heb gewoon een connectie met haar. Ik wil gewoon in haar buurt zijn. Oh, dat was ook een goed gesprek hoor.
0: Ach.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, pareltjes. Dat zijn de pareltjes.
0: Ah.
1: Dat is mijn guilty pleasure.
0: Geweldig, man. Heerlijk,
1: ja.
0: heerlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik heb een hoop guilty pleasures. Videogames spelen uit de 90's. Romantische, ik ben echt 10 things I hate about you. Dat is een ding vind ik leuk om te kijken.
1: Ja.
0: Dus ik kijk heel veel romcoms. Veel van vrouwen. Vind ik heel, heel leuk om te kijken. Voor
1: lekker
0: die romantische
1: films kijken.
0: Ja, die gewoon die romantische. Ik weet niet wat er dan. Want ik ben, mijn vriendin zegt, je bent absoluut niet romantisch. Zegt zij. Ik vind het wel.
1: Dan moet je beter afkijken dus eigenlijk. Dus je kijkt, maar jouw guilty pleasure is om er alleen maar naar te kijken. Niet uit te voeren, zeg maar.
0: Nee, want ik geloof niet kopiëren. Je moet origineel zijn.
1: Ja, maar als je niks doet, dan is het bijna origineel
0: ik vind mezelf wel romantisch hoor.
1: Oh, okay.
0: Alleen ik ben niet zeg maar die gast die overdreven komt dagelijks met rozen. Dat klopt niet. Als iemand elke dag met rozen komt, moet je afvragen wat heeft hij te verbergen. It's too perfect. Bestaat niet. Ik kan een keertje met.
1: Daar ben ik het echt niet mee eens, maar we hebben het over je guilty pleasures.
0: Oké, duidelijk.
1: Niet
0: mijn guilty pleasures, dat soort dingen kijken. En ook naar jaren 90 muzieklijst doe ik heel veel.
1: Oh.
0: Dus gewoon oude dingen zoals.
2: What is love?
0: Weet je?
1: Van die fouten.
0: Ja, dat is mijn ding. Dit is mijn ding. Als ik dit hoor, what is love? Ga ik in mijn ziel.

0: dat is wel fout. Dus heerlijk. Dat is mijn guilty pleasure. Als je aan het luisteren bent, en je hebt ook een guilty pleasure. Maakt niet uit wat je doet. Mensen afluisteren of naar foute jaren 90 tunes luisteren. Het maakt niet uit. Heb je iets anders? Laat het doorkomen via de NPO Luister App.
1: New music. New op Funnies.
2: Blassa featuring Izzy SB en Bart of Zo. Aura check.
3: Your city, your sound.

0: vandaag hebben we het over je guilty pleasure. Ryan van het nieuws en with some Dreezy. What's poppin', my brother? Wat is jouw guilty pleasure?
1: Ja, ik heb dus... mijn vriendin kan daar wel heel erg om lachen als ze dan weer thuis komt. En ze is een hele dag weg geweest. En ze vroeg zich af waarom ik al die uren niet heb gereageerd op WhatsApp. Dat ik dan in een soort YouTube-loophole zit van puzzelvideo's. Dus van die video's met dan raadsels. Weet je, dus dat is gewoon een kwartier en dan wordt er een setting geschetst. En dan, oké, hoe loopt dit af? Of los dit op?
0: Ja.
1: En dan zit ik dus, en dan ga je dus, het zijn van die video's waarin je dus met de maker dan probeert zo'n puzzel uit te ontdekken of zo. En dan komt ze echt binnen en dan kijk, zij is niet iemand die dan boos wil worden, want ik heb niet gereageerd. Maar ik zie dan wel de vraagtekens in haar ogen. Wat deed je al die tijd? Ja, ik zat gewoon op YouTube en die telefoon lag ergens anders. En ik zat helemaal in die... Ik zit helemaal in die puzzels, in die raadsels. Dat vind ik echt leuk.
2: En wat voor soort puzzel, waar moet ik dan aan denken? Zijn er ook andere thema's? Wat voor puzzel is dit?
1: Ja, kan echt alle kanten op gaan. Een van mijn favorieten is bijvoorbeeld een vraag die dus vroeger werd gesteld als je bij Google wilde solliciteren. Dan kreeg je van die moeilijke vragen om je en dan gingen ze onderzoeken hoe je brein werkt. Hoe denk jij? En dat is bijvoorbeeld een vraag. Stel, je bent de grootte van een muntje ongeveer. En je wordt in een zo'n smoothie machine. Hoe noem je dat? Zo'n
2: blender.
1: Blender, juist. Thanks. Word je gegooid. Hoe kom je eruit? En je bent dus is echt minuscuul. Je bent 2 millimeter groot, bij wijze van spreken.
2: Ja.
1: Hoe kom jij uit die blender? Nou, en dan heb je dus 100.000 opties hoe jij uit die blender kan komen. Maar dat zegt wel dus iets over hoe je denkt.
2: Weet jij je eigen antwoord nog? Want ik ben daar wel heel benieuwd. Want jij bent nu de puzzelman.
1: Nou, ik dacht echt, dat kon niet.
2: Oh.
1: Dat was mijn eerste reactie van, dat kan toch niet? Want hoe kan je omhoog klimmen dan? Want het is van glas. En gaan ze dan allemaal uitzoeken. En wat blijkt, uiteindelijk is de oplossing, volgens de wetenschap, gewoon springen. Gewoon springen. Namelijk als je heel klein bent, dan wordt de kracht van je lichaam ten opzichte van je gewicht of zo groter. Waardoor, en dan zeggen ze, bijvoorbeeld kijk naar een eekhoorn. Die springt even hoog als een paard. Terwijl de eekhoorn veel kleiner is. Nou, hoe komt dat? Door een soort wiskundige iets. En daar zit ik dan gewoon naar te kijken.
2: Daar geniet hij daarvan. Dat vindt hij leuk.
1: Daarvan.
2: Dat vindt hij heerlijk.
1: En ik leer allemaal dingen waar ik nooit meer over na hoef te denken. Tot dit moment opeens trouwens.
0: Ja.
1: Maar,
0: dus, ja.
1: En daar zit ik dan uren kan ik daar echt in zitten.
0: Ja, ik voel me wel met die man.
2: Ja? Ja,
0: ik heb hem met Freek Vonk. Ik kan uren naar deze guy kijken. Wat hij allemaal vertelt. Ik heb nooit zo naar dieren gekeken. Maar de fascinatie van hoe hij over dieren, met dieren praat. Daar zit ik helemaal te kijken. Denk ik, ik heb nog nooit zo naar die dieren gekeken.
2: Ja, maar dat heb ik met video's over serial killers. Maar niet per se over hoe kom ik uit een blender.
1: Maar dat is toch ook bijna een soort les. Je kan daar naar kijken op een manier dat je denkt van, je gaat constant denken, oh, maar hoe zou ik dit doen? Oh, maar wat? Oh, maar dat zou ik het doorhebben? Zou ik het zien?
2: Vind jouw guilty pleasure is gewoon leren.
1: Misschien,
2: dat is
1: schattig.
0: Ja, misschien. Ja, of in ieder geval schamen.
1: Dankjewel.
2: Ja, ik vind het ook
0: leuk. Ik kijk een foute 90's film, kijk ik. Daar schaam ik me voor.
2: En ik ben iemand die privacy schendt. Dus vind ik van jou vind ik dan wel weer dat ik denk, dat doe je het best goed hier in deze ruimte.
0: Dat is wel braaf.
2: Ja, dat doe je het heel goed.
0: Heerlijk.
1: Nou, weten we dat ook weer.

0: it again. Tyler en Zara Larsson. Zometeen nog meer heerlijke tunes van Jonah Fraser, Lil Kleine met Don Julio Daddy. We gaan op de modem nu spelen. Ja, je weet het. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Je moet wel scherp en alert zijn. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen is, luister goed. In welk land ligt Liverpool? Ja, duik hem in. Luister maar. In welk land ligt Liverpool? Als je het antwoord weet, laat het doorkomen via de NPO Luisterapp. En dan spelen we zometeen de moordende minuut.
1: Weet je wat ik een keer in speeltuin heb gezien?
2: Wat?
1: Hoe gebeurde dat? Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
2: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
2: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
2: Wow.

0: Zij zijn weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraar of buren die signalen bij kinderen makkelijk kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld blauwe plekken of heel veel geschreeuw thuis. Volgens Stichting Amber Alert is het belangrijk om die signalen op tijd te herkennen om te voorkomen dat een kind wegvlucht en vermist raakt. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of een taalprobleem hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
1: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
0: Het afgelopen jaar waren er ruim 20.000 meldingen van burenruzies. In Houten en later ook in Amsterdam komt er een proef met een nieuwe verkeersregel. En Fernando, hou je vast, want jij bent denk ik net op tijd van het fietspad af. Er komt namelijk een maximum snelheid van 20 km per uur. Uiteraard om de veiligheid op het fietspad te vergroten. Op de plekken waar de nieuwe snelheid gaat gelden worden borden geplaatst en komen er camera's te staan die fietsers registreren. De grote vraag is natuurlijk, gaat dit helpen? Nou, de politie gaat geen boetes uitdelen, dus vul dat zelf maar in. Desondanks heeft het ministerie besloten de proef door te zetten. De fietspaden zijn immers door de groei van het aantal e-bikes en fatbikes steeds drukker geworden, zeggen ze.
2: Maar ze gaan dus geen boetes uitdelen. Waarom doen ze moeilijk met, zeg maar, we gaan 20 kilometer, geen boetes uitgedelen. Je wilt toch handhaven, je wilt toch zorgen dat mensen gaan die 20 kilometer houden. Maar je zegt letterlijk, we gaan

0: Want wat je zegt klopt, de politie heeft ook gewoon eerlijk gezegd, we hebben te weinig mensen en te veel prioriteiten op andere plekken. Maar de minister die dit heeft bedacht zegt dan weer, het belangrijkste doel, namelijk inzicht verkrijgen in gedragsveranderingen en effecten op de verkeersveiligheid,
1: kortom, hij fietst
0: blijft
1: nooit.
0: Goed te onderzoeken.
1: Ja, hij fietst nooit, ik hoor aan hem, hij fietst nooit. Hij zit zo wat te praten. Het is heel leuk. Dus hij komt met dit, ja jongens, 20 km per uur, maar we hebben niemand om het te handhaven.
0: Ja.
1: Bro.
0: Ja.
1: Die fatbikes gaan gewoon door. Kijk, het is heel duidelijk. Kijk, Vondelpark is duidelijk. Ik zag gisteren het bord. Ik mag niet de Vondelpark in. Ik heb mijn fatbike. Dat is duidelijk.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar dit is onduidelijk.
0: Dit is zeker onduidelijk. En ook, we zitten nu in Amsterdam. Daar mag je op sommige plekken 30 km per uur. Er zijn straten waar 30 borden staan van 30 km per uur. En nog steeds rijden mensen 70. Dus het is, ja, als je niet controleert.

0: My brother, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Ja man, hoe was je weekend? Wat heb je gedaan?
1: Oh, was lekker hoor. Naar het strand geweest, onder andere.
0: Oké. Okay.
1: Lekker ijsjes gegeten met mijn kinderen. Dus dat was lekker.
0: Ik weet alsof jij blij was met de ijsjes aan je kinderen. Want jij was echt van ijsjes gegeten. Wat ging je los? Wat
2: hij was ijs? Happy gewoon.
0: Hij is happy. Ik hoor echt genieten van.
1: Ja. Ik hou van zo'n.
2: Heerlijk.
0: Nice, man.
2: Ga je vandaag ook weer richting het strand of vandaag niet?
1: Nou, niet naar het strand, maar wel bij vrienden in Utrecht die wonen aan het water. Dus daar gaan we ook weer.
0: Je hebt rijke vrienden.
1: Huh?
0: Je hebt rijke vrienden die wonen aan het water. Kijk maar lachen. Ja, ik hoor gelijk. Ah, vrienden. Ze hebben zeker ook een boot, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Okay,
2: die vrienden moet hij nog vinden.
0: Lobby, man. We gaan hem morgen nu spelen, man. Je hebt 10 vragen, man. 1 minuut de tijd om die 10 vragen te slopen. You ready?
1: Yes.
3: De moordende minuut.
0: In welk land ligt Liverpool?
1: Engeland.
0: In welke week leven we nu?
1: Geen idee, pas.
0: Van welk Duits automerk is de slogan Wir lieben Autos?
1: Audi.
0: Welke fruitsoort? Wat zei?
1: Mercedes.
0: Welke fruitsoort is de belangrijkste basis voor traditionele Franse champagne?
1: Bruin.
0: Hoeveel uur duurt een etmaal?
1: 24 uur.
0: In welk land vond het gevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk plaats?
1: Egypte.
0: In welk maand begint de zomer?
1: Juni.
0: Uit welk land komt Cristiano Ronaldo?
1: Portugal.
0: Wat is 56 plus 32?
1: 56 plus 32 is 88.
0: Welk wereldberoemd modemerk staat bekend om het iconische logo met de twee in elkaar grijpende letters C?
1: Coco Chanel?
0: Ja, Coco Chanel, ja. Hij zegt de hele naam ook nog, Coco Chanel. Inderdaad.
2: Hij komt gewoon met die hele government name, hoor.
0: Sarah, hij komt gewoon. Heb je al eens voor vrouwtje ook gehaald? Of, heb je al
1: eens... ja, ik heb wel Frans examen gedaan, jaren geleden.
0: Jaren. Uit de bar gekocht, hij vergeet het nooit meer. Oké, Renitie, wist je nog wat ik toen had gehaald, schat? Still love you, man. We gaan even kijken of je er goed... Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je hebt 8 goed!
2: Ja!

0: welk Duitse automerk zijn slogan? Wir lieben Autos, Opel.
1: Ah, kijk.
0: Ja man, lekker bezig man. Je wint een paar sokken.
1: Oh, mooi.
0: Ja, ja, is heel tof. Ja. Ook met het weer.
2: Goh. Ja, limited edition, hè? Dus ik bedoel, sommige vrienden hebben een boot en sommige vrienden hebben Fanny sokken.
0: Snap je?
1: Ja, ja, toch, hè? Daar doen we het voor.
0: Precies. Wie dus hebben paarse sokken? Dus,
1: Jullie willen ook een keer meedoen.
2: Ah, leuk.
0: Ah, wat lief.
2: Nou, misschien kan papa de sokken ook een keer aan jullie uitlenen.
0: Even uitdelen.
1: Ja, precies.

0: Sim. Ei. Hete tunes. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Liedjes van Siggy en Dins. Stormzy. Odile. Dijkje de Dijkje. Haley Smalls. Lijpen. Techno. Yves Laurent. Nou, dit en nog vele andere, man. Dus ga die playlist checken en volgen. Dat is helemaal goed. Nando Leak Sound System, pon je head. Nando Leak Sound System, pon je head.
1: Nando Champions League.
0: Een song die me echt raakt. Alle woorden die eruit voortkomen, man. Lijpen met paraplu. Luister goed, man. Keep it hard, keep it banging. Let's get it.
2: Ik laat die wisselaar wat sturen, ik kan heel die stek hieruit besteden. Ik zat met mijn handen in het haar, leek nu een luizenleven.

alleen met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt.

0: Ром, брудер.
1: Kippenvel, man. Krijg ik van deze tune, man. Lijpen. Paraplu, man. Good vibes. Real talk right here in the morning. Ryan van NOS 3 was popping.
2: Fernando, wat voor dier is dit?
1: Het klinkt als mijn darm als ik, van, als ik shawarma heb gegeten of zo, bro.
2: Dat is een stevig dier.
1: Precies.
2: Of het Fernando's darmen zijn, hoor je zo.

Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam,

0: Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
0: Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06-8288-786 of check istanbulhair.nl.
3: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
4: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
3: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
5: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
4: Mijn is ook.
3: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Zometeen een hele dikke mix van de one and only Miguel Keidel. Van het nieuws van NOS op 3 was poppin.
2: Huisartsen voelen zich financieel onder druk gezet door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Als ze bepaalde apps niet gebruiken, kunnen ze tot wel duizenden euro's mislopen van de zorgverzekeraar. Het gaat om apps die mensen zelf thuis invullen en die aangeven of je een afspraak nodig hebt. Huisartsen twijfelen of die apps wel medisch verantwoord zijn, omdat ze riskant kunnen zijn voor patiënten, zegt mijn collega Sander Suurhaken.
3: Bijvoorbeeld mensen die Nederlands als tweede taal hebben, dus de taal niet goed spreken, dan wordt het al snel zo'n app waar allerlei vragen op schrift worden gesteld, worden best wel ingewikkeld. Of bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen verwoorden wat ze voelen. Dan moet je dat zelf gaan vertalen in zo'n app. Dan kunnen verkeerde dingen worden ingevuld en dan kan je verkeerd advies krijgen met alle gevolgen van dien.
2: Burenruzies worden steeds ingewikkelder. Dat melden organisaties die bemiddelen tussen ruziënde buren. Afgelopen jaar werden ruim 20.000 burenruzies gemeld. In bijna een derde van de gevallen is er sprake van een complexe situatie door bijvoorbeeld verward gedrag of een taalbarrière. Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ongelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
2: Ja, dat is een raket die ook voor kernbommen gebruikt kan worden en die is moeilijk te onderscheppen. In het Brabantse Valkenswaard is een Amerikaanse stierkikker gevonden, staat in het AD. En het kan natuurlijk heel vet zijn als je een exotisch dier vindt, maar deze is minder leuk. Er kwamen al klachten binnen over het harde, loeiende geluid van het dier. Mind you, dit is een kikker. Zo. Again, een kikker.
1: Dus dat is die wiept.
2: Waarom? Ik ga gewoon door. Nee, we gaan dit negeren. Donna, we gaan dit negeren.
5: Gelukkig staat mijn mic uit.
2: Ja, ah, ja. Nee, prima.
5: Ik wil eigenlijk ook niks zeggen.
2: Let's go. Het dier...
5: Ryan, wil je alsjeblieft doorgaan?
2: Ik ga het proberen. Het dier kan meer dan 20 centimeter lang worden.
5: Ah, nee.
2: Dit is geen grap.
5: Nee.
2: En is volgens experts een plaag voor de natuur in Nederland, omdat hij groene kikkers, salamanders en hagedissen opeet en ziektes verspreidt die schadelijk zijn voor andere soorten. En dan nog het weer. Warm. Ga door, alsjeblieft. Weg hier.
5: Zullen we Miguel Keidel even zijn ding laten doen? Ik ben er even klaar mee, hoor. Wat is dit? Wiepende kikker.
2: Het is warm.
5: Ja,
2: wie 29 graden. 29 graden is wel... Ja,
5: van 1.
2: Warm.
5: Van 1.
2: Mooie dag. Veel

0: dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Kevin en Roxy Dekker met Je hebt

0: man. Ryan van NOS op 3, good morning.
1: Goedemorgen. Het aantal ZZP'ers in Nederland is in de eerste drie maanden gestegen naar bijna 1,8 miljoen... ondanks strengere controles op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg en bouw werken veel zelfstandigen. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als er bij een ZZP'er sprake is van een loondienst of uitzendwerk. Toch zeggen brancheorganisaties dat de situatie grotendeels gelijk blijft. Vooral in sectoren met personeelstekorten blijft de afhankelijkheid van zelfstandigen groot. In Biddinghuizen waren dit weekend tienduizenden mensen bij elkaar voor het christelijke festival Opwekking. Het hele weekend zijn er optredens en wordt er gedanst, gezongen en gebeden. De festivaldirecteur merkt dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het geloof, onder meer door oorlogen in de wereld. Daardoor komen ze ook graag naar Opwekking.
2: Zeker is dat zo. En we zien met name onder jongeren dat zingeving zo'n grote rol speelt. Hoe gaat het nou met mijn toekomst? Hoe is het de wereld? Krijg ik nog wel een huis hier dan? Hè? En we zoeken elkaar op inderdaad. En we zien steeds meer jongeren komen.
3: Laatste dag, hè?
2: Laatste dag zijn er wat minder mensen. De kampeerders zijn er 32.000. En ik vermoed dat we zo'n tussen de 5.000 en 10.000 daggasten hebben vandaag.
3: Ja.
1: Opwekking is een van de grootste christelijke festivals in Nederland. Steeds meer horecazaken hebben uitgebreide speelhoeken voor kinderen. Koninklijke Horeca Nederland ziet dat mensen met kinderen de plekken goed weten te vinden. Vaak zijn het pannenkoekenhuizen bijvoorbeeld. Deskundigen zien dat vooral buiten de stad restaurants zijn die entertainment aanbieden voor kinderen. Daar is ook meer plek voor bijvoorbeeld glijbanen en andere attracties.
0: Dat vind ik ook fijn hoor. Dan als je lekker aan het eten bent en de kinderen lekker het eten eruit kunnen gooien op een glijbaan. Dus,
4: Ja, maar vind je dat altijd fijn als er gewoon... Als je met je kinderen bent, of vind je het altijd leuk als er kinderen zijn?
0: Nou, ik vind het sowieso fijn als je met het gezin ergens naartoe gaat en er is wel een speelmogelijkheid. Want kinderen raken op een gegeven moment verveeld en dan gaan ze op een gegeven moment klieren. Dus dan moet je ze iets geven om, zeg maar, om ze bezig te houden. Dan is het in plaats van een iPhone of een Apple die je, of een, weet ik veel, een iPad die je meeneemt, kan je ze ook gewoon laten spelen, klimmen. Weet je, zeg tegen je broertje, ga je broertje entertainen.
4: Ja. Aan de andere kant, ik heb zelf geen kinderen, dus ik vind het vooral prettig als ze er niet zijn. Maar ik heb ook. Ik sprak toevallig laatst met een vriendin, die heeft er ondertussen 3. En die zei ook van ja, eigenlijk in de periode dat die kinderen klein waren, heb ik eigenlijk gewoon, ben ik niet meer uit eten geweest. Omdat ze zei, het is voor mij vermoeiend als ik de hele tijd op kinderen moet letten in een restaurant.
0: Ja.
4: Het is voor het personeel vermoeiend dat mijn kinderen de hele tijd aan het rennen zijn. En de andere mensen vinden het waarschijnlijk ook niet leuk. Dus kan ik niet beter gewoon thuis koken.
5: Het ligt misschien ook een beetje aan de plek, aan wat voor soort restaurant het is. Want inderdaad, als je op een meer low-key plek komt, dan snap ik het wel dat een kind af en toe moet huilen of rennen. Ja, weet je, kan een kind niks aan doen. Maar als ik boven de 300 euro betaal om te eten en een kind schreeuwt er doorheen, vind ik het wel hinderlijk.
0: Ik denk, als je boven 300 euro geld hebt om dingen te betalen, moet je ook babysitters gewoon betalen. Gewoon thuis met een kind.
4: Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Dat je op een gegeven moment ook denkt van... Tuurlijk, het is pannenkoekenhuis, is logisch.
0: Dan moet je de kids mee, want dat is voor de kids.
5: Het is een beetje aan de plek, snap je? Ja. Als ik daar op date ben en een kind heeft het over zijn snotneus en ze weet ik het wel, denk ik, ja, sorry hoor, maar mood killer.
0: Oh ja, laten we er niet, precies.
6: Fernando.
0: De opwekking. Zometeen.

0: Fashion Week. Ja man, ja, Lil Kleine zat te schitteren op het podium. Die ging helemaal los tijdens de Phonics Awards. Won bijzondere prijzen. En ja, mooi om te zien, man. Lekker bezig. Wie ook lekker bezig was, is Rico Verhoeven. Maar niet lekker genoeg, want op een gegeven moment werd hij beroofd.
1: De grootste beroving sinds de Mona Lisa. En hij is beroofd zonder bivakmuts. Dit is crazy.
2: Rico is zo gescamd. Hij is zo gescamd.
3: Kunnen we even met z'n allen stoppen met het zeggen dat Rico is beroofd? Rico is uitgeplunderd. Hij is leeggeroofd.
0: Ja, iedereen had het erover op social media. Zelfs ik heb er een post aan gewijd. En ik zat helemaal te balen dat Rico op een gegeven moment gewoon... ja. Hij werd letterlijk gewoon ontzegd van het moment. We wilden hem in de twaalfde ronde zien. Hij had het zo goed gedaan. Maar wat vond Remy Bojaski, kickbokslegende, zelf ervan? We blikken even terug op het gesprek wat vanochtend met hem hadden. Remy, what's crack? Wat vond jij ervan?
4: Weet je, want ik denk niet dat hij uiteindelijk zou winnen. Want ik denk dat, want hij was er zodanig aan toe dat hij in de laatste ronde misschien wel een knock-out zou krijgen. Alleen, ik moet wel zeggen, hè, want we zullen het nooit weten. Maar ik stond er echt verbaasd van te kijken van hoe dit zo verlopen was. Want ik vond dat hij wel aan de winnende hand was. Uiteindelijk moet hij wel die 12e ronde ook gewonnen hebben. Maar hij stond er goed voor. Ik stond echt met verbaasd van te kijken dat hij zo goed aan het boksen was. Alleen in die 11e ronde. Ja, dan denk ik dat hij daar, dat de scheidsrechter op zijn zacht gezegd, te vroeg instapte. Ja. Tegelijkertijd ook eigenlijk te laat de wedstrijd. Want hij had eigenlijk de bel ging. Hij had niet de wedstrijd moeten stoppen. Hij had de ronde. Het was het einde van de ronde. En niet het einde van de wedstrijd in mijn ogen. Dus ik had Verhoeven wel voordeel van de twijfel om dan zeg maar door te gaan naar de volgende ronde, dat hij terug kon gaan naar zijn hoek, weer kon herstellen en dan de 12e ronde kunnen afvechten.
5: En Remy, even voor alle noobs die helemaal niks weten over boksen, zoals ik, want ik zit erbij en ik luister ernaar. Hoe moeilijk is het nou als kickbokser om dan ineens niet meer je benen te mogen gebruiken? Want we kennen hem natuurlijk ook als kickbokser.
4: Daar train je gewoon keihard op. Kijk, de kickboksers die hun ding moeten doen, want je ziet het eigenlijk nooit. Je ziet het eigenlijk nooit dat een kickbokser die gaat boksen ineens een gesprongen knie eruit gooit of een draaitrap. Je ziet het eigenlijk nooit. We zijn zo gedisciplineerd. En kijk, het is niet dat je 10 wedstrijden achter elkaar en één keer een week daarna moet je in één keer een bokswedstrijd gaan doen. Het is wel zo dat je keihard aan het trainen bent in het kickboksen en dan wordt er in één keer gezegd, hey, moet jij nog een bokswedstrijd? Dan ga je er in de voorbereiding voor het boksen, dan zijn het weken tot maanden lang dat je gewoon keihard aan het boksen bent om ook gewoon echt die routine erin te krijgen om alleen je handen te gebruiken. Dus het gebeurt bijna nooit dat in een professionele wedstrijd dat er in één keer een hoge trap in de nek van de tegenstander hangt bij het boksen.
5: Ja, dat ze wel helemaal uitgebracht zijn.
0: Ik had tegen Oesik gewoon, ik zweer het, ik had gewoon mijn been gebruikt op een gegeven moment, hoor. Ik had gewoon, prima, sorry, je weet toch, je wilt afvluiten, broer, ik had gewoon een stad gesprongen knie geven. Ja, sorry.
5: Maar ja, dan ben je sowieso wel niet meer.
0: Hey, als ik toch niet win...
4: Ja, maar dan zou je in één keer heel veel geld verliezen. En dat zou zonde zijn. Want er zijn clausules natuurlijk in het contract dat als jij je misdraagt of wat dan ook, dat je dan gewoon bye-bye kan zeggen tegen je geld. Your city, your sound. Your city, your sound.

0: Bing, a very, very good morning. Mr. Good Vibes Only at your service. Hij is binnengekomen, binnengevlogen. Get off the great
1: Drinkoloog.
2: Nee, niet zo erg binnengevlogen. Het was wel even een zware zondag gisteren.
0: Zou je het hebben zwaar
2: festival, het was laat geworden, dus ja.
1: Hoe laat lag je in je bed?
2: Ik denk een uurtje of 12:30 of zo.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dus
1: ja,
2: dat merk je wel als je normaal gesproken tussen 10 en 11 naar bed toe gaat.
1: Ja, dat ga je wel voelen, ja.
2: Worden we een dagje ouder.
1: Maar was het waard? Was leuk?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Okay. Nice.
2: Was heel verrassend. Het was een festival dat ik niet kende. In principe een line-up die ik ook niet kende. En gewoon echt alleen met mijn vrouwtje gegaan. Dus was gewoon even quality time met z'n tweeën. En ja, voor het eerst eigenlijk wat we dat ook met z'n tweeën hebben gedaan.
1: Leuk man, gezellig.
0: Belangrijk hoor. Ja.
1: En wat voor muziek moeten we aan denken? Want je zegt muziek die je normaal niet per se checkt. Of, ja, wat hardstyle of...
2: Ja, je had wel echt verschillende stages.
1: Oh, ja, ja.
2: Je had bijvoorbeeld een beetje, wat zullen we zeggen, techno. Je had wat
1: lekker.
2: Deep house had je ook.
1: Ook nice,
2: je
1: ja.
2: had ook Wasseret. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is toch wel een beetje meer urban-achtig.
1: Ja, precies. Ja,
2: dus dat was wel echt meer mijn stage.
1: Lekker.
2: Maar ja, helaas, de DJ die ging een beetje wel eerst op pokus waarvan ik dacht, oh, hier kan ik wat op. En dan vervolgens toch weer even heel commerciële.
1: Oh,
2: ja, ja, ja, ja, ja. En die switches vond ik net ietsjes te jammer.
1: Maar ja, had je een beetje wel, uit de flow, zeg maar.
2: Ja, ja, en ik zag wel dat heel veel publiek er goed op ging. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Ik ben een klein de vis in de zee, zullen we dan maar zeggen. Dus nee, het was een leuke dag. Lekker weer natuurlijk ook.
1: Lekker man, heerlijk. Ja. Nou ja, je hebt ook wel een kleurtje op je wangen hangen hoor.
2: Ja,
1: ja, ja man.
2: Ik zeggen, de hele dag zon. Dus,
1: hij ziet er zankist uit.
0: Zankist. Hey, zankist, ja, en
2: vader. En hoe is het bij jullie dan?
1: Ja goed, ik lag er ook best wel laat in. Ik was lekker even zwemmen met family en zo.
2: Oh, nice.
1: Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, of ik ga nu verstandig zijn, of ik ga gewoon even genieten van mijn leven.
2: Hey,
1: dus ik lag ook om 11 uur te slapen. En dus als de wekker om 4 gaat, niet per se lekker.
2: Nee.
1: Maar sunset. Out, guns out. We moeten gewoon weer even lekker genieten.
2: Maar straks ga je even gewoon in de zon chillen.
1: Ik ga lekker weer naar het strand. Ik ga daar lekker liggen. En het is all good, man.
0: Great.
1: En jij
0: was
1: aan
0: het bijkomen van de Phoenix Awards, man. Ik was een beetje aan het bijkomen.
1: Hij heeft alleen maar geslapen dit weekend.
0: Ja, ik heb
1: alleen
0: geslapen. Ik heb de beelden terug zitten checken natuurlijk ook. Dat stukje ging ik kritisch ook bekijken. Dat blokje wat ik had. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
2: Ja, natuurlijk.
0: Met al die verschillende artiesten die erbij kwamen. De Nanderlings blok. Dus ik ging ernaar terugkijken. Dacht ik, dope. Ja, want het is, als je op afstand van afstand kijkt, dan ga je denken van, oh, dat was wel leuk. Want,
1: maar wat was je zat kritisch te kijken?
0: Ik heb altijd kritisch naar mezelf. Altijd.
1: Oh, okay,
0: altijd.
1: Ja.
0: Ik denk van, oh ja, misschien dat beter. Oh ja, misschien dit.
2: En wat is dan nu één ding waarvan je zegt, dat wil ik volgende keer anders aanpakken?
0: Afvallen. Voor de rest was het een dikke show.
1: Ja, letterlijk.
0: Voor de rest was het een dikke show.
2: Maar dat heeft niks met de show te maken.
0: Nee, wat ik
1: nou, het is ook showpresentatie. Als hij zich dan lekker voelt.
2: Hij stond helemaal ver achter die boot. Dus we zagen hem niet. Dus al ben je
0: zag je me niet? Heb je me niet gezien?
2: 20 kilo lichter had ik het verschil niet gezien.
0: Broer, je moest goed kijken. Ik was ruim in beeld. Zag je dat zeg maar op het scherm?
2: Ja, maar je keek niet naar het scherm. Ik keek naar het podium.
0: Ah ja.
2: Dus ja,
0: maar dan zag je me niet. Je zag me niet. Dus eigenlijk wat je zegt, je zag me niet.
2: Nee, ik zeg tegen jou. 20 kilo verschil had ik niet gezien.
0: Jawel, bro.
2: Ik stond achterin.
0: Ik vulde het podium op, girl.
2: Dit is cap.
0: Maar in ieder geval, maar ik vond het wel. Ik was sowieso een dikke shout-out geven aan alle artiesten die daar stonden. Lange, GP, Siggy Dins, First Man, Jesse, Ronny Flex, ADF, Karel. Iedereen die daar gewoon, weet je, Jesse, everybody. Ik vond het super tof dat ze meededen. Mocht je de beelden gemist hebben, ik heb net gepost op mijn Instagram. Fernando Hamel op Instagram, check het. Ik heb genoten. Ik vond het tof dat we dit met z'n allen weer hebben gedaan.
2: Had je die tafel wel heel of niet?
0: Huh?
1: Yes.
0: Ik kom hard toch, bro. Get off the grid!

0: nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: Spunt.nl. Your city, your sound.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
5: Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
6: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
7: Vanavond in Daten in het Dorp op Texel.
8: Zit je dan?
9: Ja, eentje.
10: Ik geef cijfers, erg hè?
9: Ik heb alleen jou.
11: Kijk, die gaat er niet worden.
9: Ben ik te kreten? Dit is echt niet goed. Wat een bedrukte sfeer, jongens.
7: Ja. Daten in het Dorp op Texel, vanavond om 8:30 op NPO 3.
12: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
13: Zometeen muziek van Jay, maar ook Future and Drake met Life is Good. Ja, de afgelopen maanden is bij mij toch wel iets een paar centimeter gegroeid. Alleen wat het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3, een hele goede morgen, Ryan.
14: Ik kom net uit de ochtendshow met Fernando en dan zeg je dit.
13: Hey, ja.
14: Wat doen jullie me aan, man?
13: Jij komt altijd met gekke teasers. Ik moet op dat niveau mee.
14: Oké, nou, dus je bent er hoor, hallo. Nederland heeft er meer ZZP'ers bijgekregen. In totaal steeg het aantal in de eerste 3 maanden van het jaar naar bijna 1,8 miljoen, ondanks strengere controles op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in de zorg en bouw werken veel zelfstandigen. De Belastingdienst treedt sinds vorig jaar strenger op als bij ZZP'ers sprake is van loondienst of uitzendwerk. Toch zeggen brancheorganisaties dat de situatie grotendeels gelijk blijft. Vooral in sectoren met personeelstekorten blijft de afhankelijkheid van zelfstandigen groot. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog steeds in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. De man had vorig jaar al eens geprobeerd om het terrein van het Witte Huis op te komen. En in 20 landen is een campagne gestart die aandacht vraagt voor kinderen die vermist zijn geraakt nadat zij waren weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op leraren, vrienden of buren die signalen herkennen bij kinderen, zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
15: Als je één keer een kind met een blote plek ziet, dat hoeft niks te betekenen, maar als er nu de signalen zich opstapelen eigenlijk, dus het kind vindt het niet fijn om terug naar huis toe te gaan, heeft regelmatig blauwe plekken. Een hele reeks van dingen bij elkaar, dat telt en dat weegt en dat moet je gewoon serieus nemen.
14: De hoop is dat er zo sneller melding wordt gedaan bij organisaties als Veilig Thuis. Dan het weer. Snikheet. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. Morgen nog snikheter met temperaturen tot wel 31 graden.

maanden is ze iets bij mij 7,8 centimeter gegroeid. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, maar misschien kijk je dan net zo shook als dat Ryan net deed van de NOS op 3 toen ik dit zei. En dan heb ik het helemaal niet over vieze dingen hoor. Nee, absoluut niet. 7,8 centimeter om precies te zijn is wat mijn haar gegroeid is toen ik begon met de Ajax Winstreak Challenge. Veel mensen die zien het niet aan omdat ik krullen heb, maar mijn haar groeit daadwerkelijk wel gewoon een stukje verder. Mocht je het gemist hebben, ik ben met jou, hè, de Phoenix fan, ben ik een challenge aangaan dat Ajax 5 wedstrijden achter elkaar moet winnen. Dan pas mag ik naar de kapper. Nou, het was een heel erg zwaar seizoen. Eigenlijk heb ik wel een beetje spijt dat ik die challenge ben aangegaan. Gisteren wonnen we gelukkig, waardoor we nu op 2 wedstrijden zijn geclosed en we daarmee naar het nieuwe seizoen toe gaan. Dus als we de eerste 3 wedstrijden van het nieuwe seizoen winnen, dan mag ik al meteen weer naar de kapper. Dus er is ergens nog hoop. Er is ergens nog hoop. Maar had ik gehoopt dat het sneller zou gebeuren? Oh ja, zeker. Dat had ik zeer zeker gehoopt. Maar voor nu is het gewoon roeien met de riemen die we hebben. Het zomertje komt eraan. We outside. Laten we er gewoon wat moois van maken. Zometeen heb ik Ewa Savi voor je klaarstaan van Noah No en Lil Kleine. Maar eerst terug met deze heerlijke

Jonah Fraser, Jehun met Pana. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, zo Quinn, het klinkt toch wel heel erg bekend. Ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funix Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Funix sokken. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Je moet eerst goed gaan luisteren. Ik zou zeggen, luister goed.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Welke twee tunes zijn het? Ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je dus naar huis met dat Funix goodie pakket. Dat is een gaasje naar die NPO luisteren. Drop het erin. Weet, ben je Funix sokken rijker?

0: Dames, die hoorde je zojuist bij Rewind of Phonix. Alleen moet jij en ik ook de NPO Luister hebben in gaan duiken.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Mix tot 1. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO Luisterapp die is zojuist volgestroomd met antwoorden. Alleen, misschien ben jij nu pas net ingetuned. Zeg je, Quincy, kan je hem nog alsjeblieft één keertje draaien? Natuurlijk. Speciaal voor jou nog één keer die Morning Mashup.

Lisa, die komt de NPO luisteren binnen. Die zegt, Quinn, je bent op zoek naar Future Mask Off en de Tong Song. Merve, die zegt, je bent op zoek naar Tipsy en Jumpman. En Hajar, die zegt, je bent op zoek naar Tipsy en Mask Off. Drie verschillende antwoorden, alleen wie heeft het juist?

0: juiste antwoord. Dat betekent dat Hajar de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met die prachtige paarse Phoenix sokken. Gefeliciteerd. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu duiken jij en ik richting die classic van Jaquan. En is dit tipsy tijdens Rewind of Phoenix.
1: Teen drinking is very bad. Yo, I got a fake ID though.

0: Jonah Fraser met Tuesday en dat op een maandag. De tweede Pinksterdag is, denk bij mezelf, weet je, laten we zometeen gewoon weer een heerlijke mix erin gaan gooien. Afgelopen vrijdag Quincy's Weekend Warm-up Best of Dancehall van DJ Mini. En we gaan het gewoon nog een keer doen. Die vibes moeten omhoog met dit weer. Alleen voordat jij en ik daar zijn, worden we eerst nog geblest met het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons? Oh, ik moet als eerst... Ja, check.
1: Ja, de race naar de maan is weer in volle gang, Quincy. Amerika leidt de race op dit moment, maar in de slipstream komt een ander land steeds dichterbij. Welk land? Dat hoor je zo.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture moments op Zuidplein. Picture
4: moments. Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
3: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorgen gemaakt, op tijd klaar. Picture

0: En zometeen Broederliefde door je speakers. En ook de dikste van de week heb ik klaarstaan. Zometeen ook tijd voor een heerlijke mix van DJ Mini, Best of Dancehall. Die ga je zo meteen horen. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Quincy. Huisartsen voelen zich financieel onder druk gezet door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat blijkt uit onderzoek van mijn collega's van de NOS. Als ze bepaalde apps niet gebruiken, kunnen ze tot wel duizenden euro's mislopen van de zorgverzekeraar. Het gaat om apps die mensen zelf thuis invullen en die aangeven of je een afspraak nodig hebt. Huisartsen twijfelen of die apps wel medisch verantwoord zijn, omdat ze riskant kunnen zijn voor patiënten. Deze huisarts gebruikt zo'n app daarom dan ook niet.
2: We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status, die niet altijd even goed geletterd zijn, die soms de taal niet helemaal goed machtig zijn. Als je dan een triage tool hebt waarvan ik dan denk dat dat niet altijd de goede antwoorden oplevert, dan vind ik dat heel onveilig.
3: Dat zou tot ongelukken kunnen leiden, denkt u?
2: Nou, dat weet ik wel zeker.
3: Yeah?
2: Ja.
1: Artsen die weigeren ze te gebruiken krijgen 1 euro minder vergoeding per patiënt. De olieprijs is weer aan het zakken en de AEX-index op de beurs in Amsterdam heeft een nieuw recordniveau bereikt. Dat komt door berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Als dat er komt, gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. De prijzen daarvan zijn ook sterk gedaald, zegt de redacteur Roland Muller.
4: Vanochtend of vannacht begon dat eigenlijk al, zie je dat die prijs weer flink aan het dalen is. Zo'n 5% voor een vat Brent-olie, dat is dan de belangrijkste maatstaf voor olie. Ja, dat is nu zo'n $95 waard en dat was ja, voor dit weekend nog boven de 100. Dus dat is weer echt een stuk lager. En je ziet ook eigenlijk bij alle beurzen wereldwijd in ieder geval de verwachting dat dat toch wat optimistisch zal zijn vandaag.
1: De straat van Hormuz is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. 3 Chinese astronauten zijn onderweg naar een Chinees ruimtestation. Na luid applaus werd de bemanning in het noordwesten van China de lucht ingeschoten. Het land werkt toe naar een van de eerste bemande maanlandingen in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil al in 2028 mensen weer op de maan zetten. Dan het weer.
5: Klimmetje warm hier. Hey, klim. Ja, het is warm hier.
1: Ja, je weet het hè, snik heet. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Morgen nog snikkerder heter, met temperaturen tot wel 31 graden.
0: Snikkerder heter?
1: Snikkerder heter.

0: Rewind. Met Quincy.
1: Rewind. Ciao tutti, buongiorno. Een hele goede morgen, tweede Pinksterdag. Dat betekent dat er heel veel mensen hoogstwaarschijnlijk vrij zijn. Maar misschien is het ook wel zo dat je zegt, ja Quinn, net zoals jij ben ik ook gewoon aan het werk. En dan zeg ik, shout-out naar jou strijder. Ik zie jou sowieso. Alleen het belangrijkste op zo'n dag vind ik van, ja, hoe gaan we die vibes nou hoog krijgen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat jij heerlijk door Rewind heen gaat fietsen? En toen dacht ik bij mezelf, weet je, afgelopen vrijdag hadden we een mix van DJ Mini Best of Dancehall. En daar is echt heel goed op gereageerd. Onder andere in de NPO Luister hebben, ook online. Toen dacht ik bij mezelf, weet je, waarom duiken jij en ik niet gewoon weer een mix in? Weer gewoon lekker even die heupen van links naar rechts laten gaan. Kijk naar buiten, het weer is perfect. Het is perfect, vergeet je niet in te smeren. Dat is ook nog een belangrijke mededeling. Maar voor nu zou ik zeggen, jij en ik, we gaan genieten van die Best of Dancehall bij DJ Mini.
2: Hey yo, Mini, did I hear that shoot?

DJ Mini, ze heeft hem gespint. Best of Dancehall. Die hoorde je tijdens Rewind op Funix. Ze krijgt weer heel veel appjes binnen de NPO Luisterapp. Je kan hem zeer zeker terugluisteren. Oh ja, zeker! www.soundcloud.com/elquinna. Daar zie je hem. En dan kan je hem gewoon lekker luisteren, ja? Zometeen krijg je weer een vers bakkie van me voorgeschoteld. Alleen voordat jij en ik daar zijn. Eerst nog de Pink Panthers.

0: Margiela. En wat is er met een Cybertruck gebeurd?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij.

hem er alvast bij. Kan je zo meteen lekker snel mee reageren. En heb je hem nog niet? Download hem dan natuurlijk heel even snel. Terwijl je dat doet, het weer is super heet buiten. Dus zorg ervoor dat je wel even wat water tegelijkertijd pakt, ja? Nou, voor het verhaal van vandaag neem ik je mee richting de USA. Als Tesla weer eens met een nieuwe functie is gekomen voor de Cybertruck. Ja, de Amerikaanse Jack die dacht bij zichzelf, weet je, ik voel mij wel geroepen om die nieuwe functie te gaan testen. Alleen, Jack heeft iets niet goed gedaan, want het is volledig geëscaleerd, zelfs tot op het niveau dat de brandweer erbij moest komen. Alleen de vraag aan jou is, wat is er gebeurd met Jack in zijn Cybertruck? De NPO-luisterapp die staat dus voor je open. Daar kan je jouw antwoord indroppen waarvan je denkt dat die goed is. Dan gaan we er zo meteen samen naar kijken of je ook daadwerkelijk het juiste antwoord hebt toegestuurd, ja? Dus wat denk jij dat er is gebeurd met Jack in zijn Cybertruck, hè? Die nieuwe functie die hij aan het testen was. Drop het in de NPO-luisterapp. Gaan we er zo meteen induiken. Jack!

0: tafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over Jack in Amerika, die de nieuwe functie van zijn Tesla wilde testen. Maar ja, dat ging zo fout dat de brandweer er zelfs bij moest komen. Wat is er gebeurd? Dat is de vraag aan jou. Nou, Mitchell die zegt als eerst, ik denk dat hij off-road ging rijden en vervolgens vast zat in een ravijn en er dus uitgetild moest worden. Oké. Brenda die zegt, ik denk dat hij zijn VHE-pot wilde koppelen en de auto in de fik vloog. Oké. Nigel die zegt, ja, Jack die reed zijn Cybertruck in het water om de nieuwe weight mode te testen. Ik kijk ook heel even opzij. Ryan, NOS op 3. Ja, jij hoort dit verhaal. Wat denk jij dat er is gebeurd met Jack?
1: Ja, jij had het over een nieuwe functie. Dus dan denk ik aan zelfrijden.
0: Ja.
1: En dan denk ik dat hij de brandweer moest aan te pas komen. Dus waarschijnlijk is hij, weet ik veel, vast komen te zitten in een, is je gebouw ingereden of zo. Weet je wel, moest hij bevrijd worden uit iets.
0: Oké. Ja. En vast komen zitten in een gebouw. Hij moest bevrijd worden.
1: Door de zelfrijfunctie.
0: Door de zelfdrijfunctie, ja. Oké. We hebben toch aardig wat verschillende antwoorden binnengekregen in de NPO-lijst. Alleen de vraag is, ja, welk antwoord is juist?
1: Goeie vraag.
0: Nou, het is inderdaad een klein beetje toepasselijk op basis van de tune die we net draaiden, Thailand met Water, want onze beste Jack, die wilde de weight-functie uittesten. Nee. En dat betekent dat hij vast zat in het water.
1: Oh.
0: Ja, en dan moet je dus even nagaan. Ja, hij is eruit gevist uiteindelijk. Je hebt met de Tesla Cybertruck heb je dus de weight mode. En de weight mode zorgt er eigenlijk voor dat je dan een beetje door ondiep water kan rijden.
1: Ah.
0: Alleen Jack, die dacht dat hij een deep sea diver was en onderzeeër had gekocht in plaats van een Cybertruck, is dus gewoon veel te diep het water ingereden.
1: Nee,
0: en moest er vervolgens uitgerend worden. Ja.
1: Dat is alsof je zegt van ja, je telefoon kan tegen spatdruppels en mensen gaan ermee zwemmen.
0: Juist.
1: Weet je wel dat?
0: Ja, nou, een prachtig voorbeeld. Dus dan ben je opeens je Cybertruck lichter.
1: Ja, want die is ook niet meer te redden natuurlijk.
0: Die is niet meer te redden. En Tesla gaat zeker zeggen, ja, jij bent door een, want hij is door een meer gaan rijden. Hè? Dus door een meer.
1: Ja.
0: Dan ben je hem kwijt.
1: En Tesla slaat sowieso al je data op als je rijdt. Dus ze kunnen sowieso checken van,
0: je
1: was daar.
0: Ze weten wat je hebt gedaan.
1: Ja.
0: Misschien kan hij die zelfdriving nog de schuld geven, maar ik trek het in twijfel. Morgen staat er een vers bakkie bizar weer voor je klaar. Maar voor nu Omah Lay met Waste.

0: You're crazy, you know?
1: Weet je wat ik hier in de speeltuin heb gezien?
2: Wat?
1: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Dat is wel heel extreem.

0: Lil Nas X, Old Town Road, die hoorde je tijdens Rewind op Funic. Ja, er schijnt een rapformatie weer een comeback te gaan maken. En dat ze zelfs zouden optreden in de Ziggo Dome. Niks is nog officieel bevestigd, maar het houdt de gemoederen bezig. Ryan, heb je erover gehoord?
1: Ik heb er nog niet over gehoord, ik hoor het nu.
0: Ja, dan moet je zo meteen zeer zeker blijven luisteren. Maar jij hebt natuurlijk ook weer wat voor ons.
1: Ja, ik dacht dat ik van het nieuws was, maar blijkbaar niet.
0: Ja, je weet het.
1: Ja, kijk, als je hem hoort zou je het niet per se denken. Maar ik weet zeker dat onze bondscoach een erg gelukkig man is. Helemaal sinds dit weekend. Waarom hoor je zo?
0: Ajax heeft gewonnen.

Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl. Spier.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
6: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
7: Met zometeen muziek van Jonna Fraser en Lil Kleine, maar ook Hey Meisje van Esco. En het lijkt erop dat de rapformatie een comeback gaat maken. Maar over welke ik het heb, dat hoor je zometeen. Eerst worden jij en ik nog geblest met het laatste nieuws door Ryan en NOS op 3. Een hele goede middag.
8: Goedemiddag Quincy. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald. Dat komt omdat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Olie werd de afgelopen uren zo'n 6% goedkoper. En ook de gasprijs zakte. Als de twee landen vrede met elkaar sluiten, gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. Die zeestraat bij Iran is belangrijk voor het leveren van olie en gas. En dat betekent dus lagere prijzen, zegt economieredacteur Roland Muller.
9: Vanochtend of vannacht begon dat eigenlijk al, zie je dat die prijs weer flink aan het dalen is. Zo'n 5% voor een vat Brent-olie, dat is dan de belangrijkste maatstaf voor olie. Ja, dat is nu zo'n $95 waard en dat was ja, voor dit weekend nog boven de 100. Dus dat is weer echt een stuk lager. En je ziet ook eigenlijk bij alle beurzen wereldwijd, in ieder geval de verwachting dat het toch wat optimistisch zal zijn vandaag.
8: De straat van Hormuz is al maanden bijna helemaal geblokkeerd door zowel Iran als de VS. In het Brabantse Valkenswaard is een Amerikaanse stierkikker gevonden, staat in het AD. En dat kan natuurlijk heel vet zijn als je een exotisch dier vindt, maar deze is minder leuk. Er kwamen al klachten binnen over het harde, loeiende geluid van de kikker. Ja, mind you, dit is dus een kikker. Het dier kan meer dan 20 centimeter lang worden en is volgens experts een plaag voor de natuur in Nederland. Ook omdat hij groene kikkers, salamanders en hagedissen opeet en ziektes verspreidt die schadelijk zijn voor andere soorten. En het was een goed weekend voor onze bondscoach. De twee spitsen van het Nederlands elftal kwamen allebei in actie. In topvorm is Donjan Malen, die ook dit weekend weer scoorde bij zijn club AS Roma. Al moest er deze keer in 2 keer, hoorden we bij Ziggo Sport.
10: Hey, Montipo pakt en Malen alsnog. Hij mist die penalty. Krijgt niet de tijd om bij de pakken neer te gaan zitten. Ja, was even poef. Zo van, we komen daar goed weg. Hij wilde balen.
8: Maar gelukkig deed hij dat niet, onze Donjan Malen. En ook goed nieuws over die andere spits. Memphis Depay kwam na 2 maanden weer in actie bij zijn club Corinthians. En dus maakte Depay het, 18 dagen voor het WK, weer iets moeilijker voor de bondscoach om een keuze te maken. Over Depay gesproken trouwens, weet hij ook wat voor weer het wordt?
11: Ja, antwoord ga ik niet beantwoorden.
8: Nou oké, dan moet ik even op zoek naar iemand die dat wel kan. Meneer, weet u wat voor weer het wordt?
12: Klein beetje warm hier. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier.
8: Ja, nou, met al die temperaturen tot 29 graden kan je dat wel zeggen, hè Quincy. Morgen nog warmer, tot wel 31 graden.
7: Niet normaal. Echt, wat een fenomenaal nieuws.
8: Ik ga naar huis.
7: Ja, dankjewel. Jij hebt je strepen verdiend. Ga jij even lekker zonnen?
8: Fijn
7: even
8: weekend.
7: Lekker,

Ed en T-Pain met Low tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen gaan jij en ik even heerlijk die middag opstarten. Het weer, die helpt al mee. En dan zijn alleen maar die goede vibes nog nodig in de vorm van muziek. Maar ook in de vorm van heel erg mooi nieuws. Eerlijk is eerlijk, reunies tussen oude artiesten of groepen. Dat willen we echt wel zien. En er is dus nu een groep, na verluid, die weer samen gaat optreden. Alleen om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor Distinct en Morat met Mansoori.

Het is nog niet allemaal officieel bevestigd. De Ziggo Dome heeft het niet officieel bevestigd. SBMG zelf ook niks. Maar er was dus een video gelekt van een oplettende fan die iets heeft zien staan op de Ziggo Dome. Dat er dus een datum stond met wanneer zij zouden optreden. Het zou erom moeten gaan dat op

zouden kunnen doen. Zodra ik meer nieuws voor je heb, dan laat ik het je natuurlijk per direct weten. Voor nu zou ik zeggen, laat jij en ik weer de muziek induiken als kleine John en Chavante voor je klaarstaan tijdens Rewind bij Phonics.

een kwartier te gaan, dan is het kwart voor één en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Dus heb je heerlijke tunes liggen, drop ze alvast in de NPO luisterapp. Maar weet je niet waar ik het over heb? Hey, dan moet je blijven.

0: jijzelf. Uh-huh. Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated @

KM en Idali met Bendova tijdens Rewind of Phonics. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien voor, zodat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ik krijg een appje binnen van Greg, die zegt: Quinn, je hebt het net over de reunie van SBMG.

Hypnotize. Tweede tune kort voor Quincy. Heb er nog eentje van me te goed. Alleen voor ik die ga draaien. Heel veel plezier zometeen tijdens de show van Chris en Fruitig. En je gaat er vol naartoe knallen met de keuze van Simone. Derde tune kort voor Quincy. Frenna samen met Jonna Fraser Famous. En ik check je morgen weer. Vergeet trouwens niet in te smeren, hè? Ciao, ciao!

voor. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your

Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

appelmoes en ketchup. Nou, denk daaraan. Dit is wat je dan krijgt als je twee honden laat koken zonder kruiden. Jump around, but the boy is back. Jump around, no holding back. Het is aan mij dat je mooi niet lekt.

Dave en Central C met Sprinter. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris hier op Phonics. En wanneer heb jij voor het laatst iemand bewust niet gegroet? Dat je iemand tegenkwam dat je dacht van, nou, hier heb ik even geen zin in, ik ga niks zeggen. Dat zometeen in de line check. Hier is deze van Boef en Asje.

bij mij in de buurt, ik weet niet wat het is, maar mensen zeggen geen hallo tegen elkaar. We lopen langs elkaar heen. Ik ken de namen van mijn buurman niet eens. Van mijn buurvrouw niet. Maar vroeger woon ik in een dorp, Rode, ligt de Drenthe daarboven. En iedereen kende elkaar. Sterker nog, het was bijna een schande als je geen hallo tegen elkaar zei. En dat valt me dus heel erg op. Dat je in de Randstad blijkbaar minder snel hallo zegt tegen je buren of de mensen om je heen. Dan in het dorp of in ieder geval andere gedeeltes van Nederland. En ik ben nu op het punt dat ik gewoon denk van ja, ik loop gewoon door. Weet je wel, het boeit toch blijkbaar niemand. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Wanneer heb jij voor het laatst iemand bewust niet gegroet? Dus dat je iemand tegenkwam en dacht van nee, hier heb ik even geen zin in. En waarom? Daar ben ik ook even benieuwd naar. Dus wanneer heb je voor het laatst iemand bewust niet gegroet?

0: Wus niet gegroet en waarom was dat?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Ja, ik kom zo op de vraag omdat ik luisterde naar de track van Jay, Mooie Dag.
3: Je kijkt me aan met een stralende lach en vraagt, hoe is je dag als ik...

0: voor het laatst iemand bewust niet gegroet en waarom is dat? Nou, Tolga die zegt in de NPO Luisterrap van ik ontwijk dagelijks mensen als ik ze niet zie. Alsof ik ze niet zie omdat ze tegenwoordig, als je een bekende ziet, moet ze meteen wat van je hebben en ze schamen zich niet om het te vragen. Ja, die herken ik zo erg, Tolga. Susie zegt ik heb dat altijd als ik collega's zie ergens in de stad buiten werktijd om. Doe ik alsof ik ze niet zie, geen zin, werk is werk en ik laat het daar. Heb je ook nog eens Merlin die zegt ik groet nooit, geen zin in mensen. Sarah, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Wanneer was voor het laatst jij iemand echt bewust niet groeten?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat dus bijna nooit voorkomt, omdat ik dus inderdaad ook kom en daar gewoon niet meer dan normaal is als je gewoon gedag zegt tegen iemand.
0: Want jij komt uit de buurt van Zeeland, toch?
1: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? En jij loopt de deur uit en je zegt tegen Jan en alle man gewoon gedag. Hoe werkt zoiets in zo'n dorp?
1: Nou ja, kijk, het is niet dat ik heel mijn levensverhaal zomaar aan iemand vertel, maar als hij iemand tegenkomt op straat, dan zeg je wel gewoon netjes goedemiddag meneer, goeiedag. Ja, voor mij is dat gewoon echt niet meer dan normaal. En ik vind het eigenlijk zelfs onbeschoft als je dat dus niet doet.
0: Kijk, ik zei het net ook al, ik ben opgegroeid in Rode, dat ligt in Drenthe tegen Groningen aan. En het is ook gewoon een dorp, dus iedereen zei daar gewoon gedag tegen elkaar. Hallo, hoe is het? Even een praatje maken. Maar toen ik verhuisde naar Utrecht toe, ja, toen was het gewoon 0,0.
1: Klopt. Het is echt een enorm verschil. Ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik dus wel in de stad heb gewoond. En ik ben zelf heel blij dat ik nu weer terug ben en dat je dus gewoon nog een praatje met mensen op straat kan maken.
0: Welke stad was dat toen?
1: In België, in Turnhout. Dus het is niet per se Rotterdam, et cetera, niet echt de Randstad in Nederland, maar in België. En ik merkte zelfs dat het daar nog erger was, omdat Belgen ook nog eens heel gesloten zijn.
0: Belgen zijn bescheiden, toch?
1: Ja, enorm. Ja, bescheiden. Ja.
0: Dus je bent gewoon teruggevlucht naar Zeeland?
1: Maar in dit geval niet, hoor.
0: Nou, wel lekker dat je teruggevlucht bent naar Zeeland.
1: Ja, zeker. Heerlijk. En ik weet niet zeker dat ik er nooit meer weg ga.
0: Dat snap ik, ja. Hey Sarah, geniet van je mooie dag, hè?
1: Gaat zeker goed komen. Doei.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
4: Moments. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorgen gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
11: Chester terug, baby. Hij is
12: in 2,
11: hè?
12: QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
13: Jij bent bellig, toch?
14: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
12: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Chris. Dave en Thames.

0: wie zit er dan toch verstopt in het B-planner van vandaag? 5 tracks van 1 artiest. Sophie, Lindsay en Bella de Mol. Die denken dat het Pitbull is. Jeroen gaat voor Shaggy.
1: Everybody's so creative.
0: Nee, en ook Vibes Cartel zie ik heel vaak voorbij komen. Nope. Niet het antwoord wat ik zoek op de B-planner van vandaag. 5 tracks van 1 artiest en ik ga je nog verder op weg helpen met een extra hint. Hè? Klein rondje langs de velden gemaakt in de NPO Luisterapp. Zitten niet heel veel goede antwoorden tussen, dus ik moet je toch een beetje extra op weg gaan helpen. Ik ga hem sowieso nog een keer laten horen, nog één laatste keer. Plus deze hint, want deze artiest heeft een hele bekende track die echt perfect aansluit op het weer van vandaag. Welke artiest zou dat kunnen zijn? Hou dat in je achterhoofd en luister.

0: Allemaal verkeerde antwoorden dus die voorbij zien komen in de NPO Luisterapp. Mocht je hem gemist hebben, zo ging die vandaag. Beatblender. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Deze artiest heeft zo'n bekende track die echt perfect aansluit op het weer van vandaag. Ja, dan kom je maar op één naam uit, toch?
1: Hallo, goeiedag met Wilson. Jean-Paul. Jean-Paul, 100%.
2: Goedemiddag, Chris. Dat is Jean-Paul. Jean-Paul.
0: Jean-Paul. Jean-Paul in de beatblender van vandaag met de tracks No Lie, Baby Boy, Get Busy, She Doesn't Mind. En dus de hint, temperature. Hè? Temperatuur van buiten, daar sluit u perfect op aan. Vijf hits dus van Jean-Paul. En de vraag is nu, wie kwam de allersnelste in de NPO Luisterapp? En die eer gaat naar Wilson!
3: Ja, ja! Lekker hoor.
0: Gefeliciteerd. Jij hebt wat versterking gehad volgens mij, hè?
3: Ja, ik had versterking van mijn vriendin. Van mijn vrouwtje hier naast me. Die heeft me goed geholpen.
0: Kijk, heerlijk. Maar hoe gaat u doen? Jullie gaan nu sokken winnen. Is de ene paar, ene helft van haar en de andere helft van jou? Hoe gaan we het aanpakken?
3: Ja, toch precies. Als we in bed liggen en het is koud, dan doet zij één sok aan en ik de andere sok.
0: En met dit weer is het niet nodig, maar dat houden we even in de background, houden we in de gaten. Lekker bezig, Wilson. Hey, die ja, sokken die komen dus zo jullie kant op. En je mag het ook gaan zeggen, welke track van Jean-Paul wil je horen?
3: I'm still in love.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Mag jouw man een vrouwelijke best friend? Kijk, dan denk jij waarschijnlijk, mooie vraag, broeder, goeie vraag. Alleen Tyla, die is daar niet helemaal eens.
2: Best friend. I'm his best friend.
1: I'm his best friend, zegt ze dan. Hell nah, dat haar man dus een vrouw als bestie mag hebben. En dat is zo'n topic wat heel veel mensen bezighoudt. Hè. Mag je vrouwelijke vriendinnen hebben als man zijnde? En andersom, mag als vrouw zijnde, mag je dan een mannelijke best friend hebben? Nou, ik heb even onderzoek laten doen. En het is best wel interessant wat er uitgekomen is. Want onderzoek toont dus aan dat een vriendschap tussen man en een vrouw absoluut gewoon mogelijk is. Alleen, het is wel belangrijk dat je gewoon duidelijke communicatie en gewoon hele strikte grenzen hebt. Omdat, ja, onderliggend heb je misschien wel aantrekkingskracht of miscommunicatie die de relatie toch wat moeilijker maken dan een vriendschap tussen hetzelfde geslacht. Dus het is mogelijk, maar het vraagt vaak om extra, ja, emotioneel werk en wederzijds respect voor elkaars grenzen. Dus, antwoord op je vraag, mag jou

0: Hannah Fraser samen met Jill en Panna. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris. Met zometeen ook Chris Brown met Forever. Naar deze van Summer Walker en Usher. Come through hier op Phoenix.
1: Wagwan Chris, ja toch. Vandaag is het echt lekker weer. En dat geeft mij vandaag lekker kriebels. We got

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
5: Moments. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Met zometeen Broederliefde naar Kerry met Magela.

wat groot te laten zien. Als je wil, hè, stuur me eens een foto van jouw point of view in de NPO Luisterapp. Wat jij op dit moment aan het doen bent, wat jouw zicht is op dit moment, jouw POV in de NPO Luisterapp met een foto. Bij deze.

0: puur hier op Phoenix. Phoenix! Chris! Lydia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: All the way van Rotterdam Centrum. Hey, wat ben jij gaan doen?
1: Ik zit gewoon lekker op een vrije dag op een balkon. Met mijn wijntje erbij aan het genieten.
0: Aan het genieten. Weer. Maar je bent nu bescheiden, Lydia. Want ik zie nog meer in de NPO Luister app. Je bent bescheiden, want je bent ook papies aan het checken.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kijk mijn ogen uit als die voorbij rijdt. Ja, dat is waar. Okay, maar ik hou het netjes.
0: Nee. No shame in the game, Lydia, hier bij mij. Je kent me toch inmiddels. Ja. Oké, maar even belangrijk. Rotterdam Centrum, je kijkt naar papies. Wat voor papies? Wat valt er bij jou in de smaak?
1: Bij mij in de smaak? Ja, sowieso echt donkere mannen. Of ze nou Afrikaans zijn of Surinaams, I don't mind. Als ze maar black zijn. Ja.
0: Oké, ze moeten black en zijn. En je bent single, lang. Toch? Dus je mag gewoon legaal kijken.
1: Single. Ja, zeker. Okay.
0: Dus, maar Lydia, laten we gelijk even een oproep doen.
1: Oké, let's
0: go. Oké, dus je woont in Rotterdam.
1: Ik woon in Rotterdam.
0: Dus we zijn op zoek naar een papi in Rotterdam. Je moet huidskleur black hebben. Wat moet hij nog meer hebben voor jou, Lydia?
1: Hij moet wel lang zijn. Ik denk minimaal 1,85 zo. Minimaal.
0: Oké.
1: Lang. En gewoon echt een man zijn. Dus mannelijkheid is voor mij belangrijk. Want ja, je weet tegenwoordig wat je allemaal rond hebt lopen. Dan moeten de vrouwen bijna hun nagels gaan betalen. Maar dat is niet de bedoeling bij mij.
0: Dus een man moet jouw nagels kunnen betalen. Gewoon een hoffelijke man eigenlijk.
1: Ja, gewoon lekker ouderwets, net als vroeger. Gewoon. Ja,
0: en het liefst tussen Rotterdam. Dus mocht je niet luisteren, denk ik, die Lydia klinkt me een hele gezellige meid. Meld je de NPO Luisterapp.
1: Per direct.
0: Levensgenieter, hier hou ik van. Hey, we zitten natuurlijk in de laatste uurtjes van de werkdag. Voor jou dan niet. Je zit lekker met je wijntje te genieten. Maar als er dan een tune naar boven komt, voor je denkt, hey, Chris, die moet je even voor me gaan draaien. Welke zou het dan zijn voor jou?
1: Dan zou ik nu heel graag willen horen. Het is wel echt een heel oud liedje, maar Destiny's Child, Independent.

Chris Brown, WGFT, the remix.

Nieter. Ik zie Woetroe. Die schrijft ook, wij zitten lekker op het strand. Van ik ze luisteren. Mijn wijf in een gele... Nee, dat ga ik niet noemen. Een bikini in ieder geval. En de barbecue aan. Een hele fijne maandag. Dus je hoort het al. Good vibes door heel Nederland heen. En die gaan we doortrekken hier op de radio. Dus wat wordt de powerpokoe van de dag? Enige voorwaarde is, het moet echt zo'n tune zijn waardoor de zomer echt op de radio te horen. Summer vibe, good vibes. Energy moet through the roof gaan schieten. Dus... welke track is jouw powerpokoe van vandaag? Laat het weten in de NPO Luisterapp en waarom?

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorgen gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments.

0: East World Fest. See you there.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: @spin.nl. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Merrill. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten lichtgewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler.

0: openlijk wat er is gebeurd. En als je denkt, Noor, ik heb de hele weekend iedereen het daarover gezien, over gehad. Wat is er precies gebeurd? Rico Verhoeven is een kickbokser. Daarmee schop je en sla je. Moest tegen de allerbeste bokser van de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: Oekraïner Usyk. Ik had van tevoren gezegd, Rico Verhoeven heeft 5% kans en gaat boksles krijgen. Dat gebeurde niet. Rico Verhoeven, de man die nog nooit een bokswedstrijd heeft gedaan, gaf boksles aan die wereldkampioen.
1: Oh.
0: Van de 10 rondes had hij er echt 8 à 9 gewonnen. Laatste ronde, één na laatste ronde, loopt hij op een opstoot, waardoor hij 8 tellen had gekregen.
1: Ja.
0: Goed gedaan, we weten allemaal van Rico kan wel wat hebben. Hij staat weer op, ze gaan verder. Hij krijgt weliswaar klappen, maar hij is zelf ook nog aan het terugslaan. Waaruit je kan concluderen dat hij nog niet knock-out is. Hij verdedigt zichzelf nog steeds.
1: Ja.
0: Het was nog 1 seconde totdat de ronde voorbij was en de scheidsrechter komt tussen beiden en blaast de partij af.
1: Hè?
0: Ik heb nog nooit zoiets gezien in een vechtsport. En mensen zeggen, bro, dan moet je vaker boksen kijken. Dan moet je bro, ik kijk boksen. Ik kijk kickboksen. Ik kijk MMA. Dit is nog nooit gebeurd.
1: Oké. Okay.
0: En waarom? Nu komt mijn theorie en ik ga het gewoon zeggen. Rico Verhoeven ging geschiedenis schrijven omdat hij de grootste upset in boksen zou creëren. Dat betekent dat hij de grootste shock in de bokswereld ooit zou doen, omdat niemand dit had verwacht. En zij dachten waarschijnlijk, kut, want dan is onze hele boksen een lachertje. Iemand die nog nooit heeft gebokst, verslaat onze kampioen. Side note, het had ook zo kunnen zijn, want er was nog 1 ronde, dat die Oekraïner Rico Verhoeven echt knock-out zou slaan. Maar dan heb ik het, zijn alle twee vechters, dan moeten ze er gewoon alle twee voor gaan. Dus die scheids heeft in mijn ogen iets gedaan wat gewoon schandalig is en wat niet kan. En Rico Verhoeven heeft daarom ook nu een naar de rechter en is zijn zaak aan het aanspannen.
1: Oh,
0: maar ik kon er gewoon niet van slapen.
1: Ik zat gewoon
0: vol onrecht naar mijn tv te kijken. En het deed gewoon pijn. Het deed gewoon echt. Ik heb er gewoon niet goed van kunnen slapen.
1: Ik heb zelfs Rico Verhoeven,
0: en dat doe ik nooit, een
1: DM
0: bericht
1: gestuurd.
0: Ik heb hem een DM gestuurd.
1: Kijk, ik kan echt wel begrijpen dat je het erg vindt. Maar dat je gaat huilen en niet van. Je hebt gewoon een gezin thuis, hè? Doe eens even normaal.
0: Ik kan hier ook om voetbal kan ik ook huilen.
1: Om echt tranen gewoon.
0: Maar echt huilen. Het schijnt dus zo dat mannen 4 keer vaker huilen om een voetbalwedstrijd dan om een relatiebreuk.
1: Dat is niet normaal, hè? Dat is ook niet gezond. Ja, ik vind het echt absurd. Doe eens even normaal. Je bent gewoon een leven. Jij staat daar niet op het veld. Kijk, dat je het erg vindt voor iemand, oké. Maar er echt om huilen en niet kunnen slapen?
0: Ja, ik heb er gewoon niet lekker van. Ik kon gewoon niet in slaap komen.
1: Ja, ik vind het raar. Sorry. Ja, vind jij dit ook raar? Dat mensen dus emo worden van sport? Ik vind het sowieso belachelijk. Waarom zou je moeten huilen om
0: jij
1: sport?
0: Jij vindt het gewoon echt niet bakkie van mij. Gewoon,
1: nee.
0: Je vindt het gewoon niet 100.
1: Nee. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Zijn mensen die emo worden om sport, zijn die bakkie of niet? Laat het even weten in NPO Luister.
0: Ja, laat ook vooral weten waarom. Want ik kan toch niet de enige zijn die helemaal wild wordt om sportwedstrijden. Dat kan toch gewoon niet? Mensen die huilen om sport zijn niet bakkie. Laat het even weten in de NPO Luister. Of je het wel of niet mee.

0: door je speakers, hier op Funix. Je luistert naar de middagshow met Noordin en Wef. En mensen die emotioneel worden van sport zijn niet barkie, volgens Wef.
1: Klopt inderdaad.
0: Ja, ik weet nog wel de allereerste keer dat ik moest huilen om sport.
1: En wat gebeurde er?
0: Dat was het Nederlands elftal tegen Rusland. Toen was het eerst 1-0 voor Rusland. We werden daarna 1-1. En toen ging ik naar de toilet en toen werd het 2-1. En toen daarna 3-1. En toen heb ik echt als een klein jongetje gehuild bij mijn moeder.
1: Kende je iemand in dat voetbalteam?
0: Ik was gewoon voor het Nederlands elftal.
1: Nou, dat is wel meer dan voor het Nederlands elftal zijn, hoor. Wel een beetje heftig.
2: Noordin en Wef.
0: Ja, Ryan die zegt emo worden om 22 gasten die achter een bal aanrennen is echt crazy.
1: Sorry, dit is echt goed. Aisha die zegt, ik snap het wel hoor. Vooral als je club eindelijk iets wint na jaren.
0: Ik weet het ook nog. Toen Feyenoord na 18 jaar weer kampioen werd.
1: Jeetje, na 18 jaar?
0: Zolang ik voetbal keek had, was Feyenoord nog nooit kampioen geworden.
1: Oh.
0: En ik weet nog precies waar ik was in de trein onderweg naar Rotterdam. Omdat ik te laat was. De eerste goal van Dirk Kuyt. Heb ik in de coupé gekeken. Oké, mooie tijden. Kerima die zegt, vrouwen ren hard weg als je man huilt om een voetbalclub.
1: Ik vind het ook wel heftiger. Youssef zegt, haha, fact. Sommige mensen doen alsof het hun eigen carrière is.
0: Ja, alsof wij zijn ook onderdeel van de club.
1: Ja, ik geloof echt wel dat de fans die maken het spel. Want zonder jullie inderdaad, dan kunnen hun niet in zo'n dikke waggie rijden. Want ze verdienen hartstikke veel geld. Maar ik heb wel zoiets van iemand houden en echt erop huilen van alsof het je eigen is. Dat vind ik net even te ver gaan. En ik denk de gemiddelde persoon die luistert ook. Dat is namelijk de conclusie die we eruit kunnen trekken.
0: Ja, mensen die dus huilen om sport.
1: Die zijn niet barkie.
0: Als die dan niet barkie zijn, wat ben jij dan?

Mocht je nog niet weten, Kiba is echt mijn favoriete DJ. All time. Ja, ik hou zo van die vieze Dottie Shatta Kiba sound. Waar ik ook van hou, is om Wef kapot te maken. Tijdens de middagtentamen. Tijdens de middagtentamen alleen.

0: dat.
1: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
0: Dat is wel heel extreem.
1: En toen deed dat jongetje dit.
0: Nee, middelvingers gewoon.
1: Twee volle middelvingers.
0: Naar die moeder toe.
1: Naar die moeder.
0: Wow.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin Wef en ik jouw hulp keihard nodig hebben. Het werkt als volgt. Je moet een team gaan kiezen. Ga je team Wef supporten of support je het altijd winnende team? Team Noordien.
1: Nou, niet altijd. Er zijn dagen dat jij het wat minder hebt. En ik denk dat vandaag zo'n dag is. Dus denk jij dat jij mij kan helpen om Noordien te verslaan? Ja, stuur dan Team Wef in de NPO-luisterapp.
3: Het is gewoon een algemene kennisquiz. Reageer Team Noordien of Team Wef. Want ik heb echt gewoon even iemand nodig die voor dit lekkere weer gewoon even wil kantelen. Gewoon even een patroon. Die zegt, ja, Noor, vandaag ik kies jou. Wij gaan samen kantelen. Wie kies jij? Team Wef of

0: Welke zangeres is de naam Robin Fenty?
1: Wat?
0: Van What? Welke zang... Ja, zeg maar.
1: Rihanna.
0: Dat is goed.
2: Wat?
3: Huh? Hebben ze taal?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
5: Ja, middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. En de Wef staat op dit moment 1-0 voor. We strijden tegen elkaar en we hebben alle 2 een teamgenoot normaal gesproken. Alleen niemand heeft Team Noordin in de app.
3: En niemand wil in jouw
5: Wat is dit, man? Team Noordin, elke dag ben ik hier. Elke dag ben ik hier voor jou. En waar was jij? Waar was je? Niemand reageert Team Noordin.
3: Nee, ja, ze willen toch echt niet in jouw team.
5: Nee.
3: Ja, hoe fijn is dat voor mij? Want ik heb namelijk Aniel in mijn team. Hallo.
6: Ja, goeiedag met Aniel.
3: Ja, wij gaan het laten lukken, toch?
6: Zeker, zeker. 100%.
3: Heerlijk, man.
5: Nou, Mana, gaan we maar gewoon beginnen, hè? Wat gaat er verder gebeuren? Nee?
4: Het middagtentamen.
5: Nou, Wef en ik strijden tegen elkaar. Als Mana een vraag heeft, dan kunnen we ons naam noemen. Degene die als eerste zijn of haar naam noemt, die mag antwoord geven. En is het fout, dan is je teamgenoot aan de beurt, die ik dus niet heb. Maar Wef wel, dankjewel dat je geen Team Noordin hebt gestuurd. Dat was de laatste. We gaan strijden. Ik ga ze gewoon alleen pakken. Let's go, Shama.
0: Vraag 2. Hoe heet het jongste kindje van The Simpsons?
5: Noordin.
0: Noordin. 5.
5: Ja,
0: 4.
5: Fuck.
0: 3. 2.
5: Bart.
0: 1. Nee, dat is niet goed. Wef.
3: Oh. 5. Lilo of zo?
0: Nee, ook niet. Aniel, weet jij het?
6: Lisa.
0: Nee.
3: Nee, het is nog eentje jonger.
5: Mac?
3: Mac, ja, Mac.
5: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Okay. Jammer,
5: Niemand een punt.
0: Nee. Vraag 3. Wie won bij de Phonics Awards Best Content Creator?
5: Wef.
0: 5. 4.
3: Naiza.
0: Ja, dat is goed.
5: Ja.
0: Vraag 4. Het staat al 2-0 voor Wef.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Even
5: ja, ja, ja.
0: Aanpoten. Waar staan de letters SBMG?
5: Noordin?
0: 5. 4, 3, 2, 1. Money!
3: Strictly business money game.
5: Nee, dat is SFB sukkel. Ik dacht daar ook aan. Ik dacht daar ook aan.
0: SBMG door elkaar.
5: Iets met BIMS? Fuck.
0: Aniel, weet jij het?
6: Nee, ik weet hem ook niet, maar ik maak niet uit. Je hebt toch gewonnen.
0: Nog niet. Strijd met
3: Aniel, hallo, hallo.
0: So Too Boys Money Gang.
3: Al wat erg. Zo.
5: Oh, Soto Boys Money Gang, nooit geweten.
3: Nee,
5: blij dat we binnenkort weer van jullie kunnen genieten.
0: Laatste vraag. Hoe zeg je ananas in het Engels?
5: Noordin.
0: Wef.
3: Pineapple! Pineapple!
0: Nul.
3: Wow, en nieuw!
6: Yes.
3: Lekker!
0: 3.
3: 3-0. A walk in the park, als hoe Noordin het zou zeggen.
5: Oh, niet met mijn! Niet met mijn woorden! Mij terugpakken, dat is zo... Dit vind ik zo erg! Oh, dit is het echt! Oh, dit doet zo! Oh, dit is...
0: Oh. Dit is precies, hè?
5: Oh.
3: Op de maandag, deze is lekker!
5: Dit is de pijnlijkste tot nu toe, die niemand wil in mijn team. Ik word in mijn kont geboord. En daarna nog... die.

hier op Funnix en het is tijd voor de Weekend Often. En zometeen natuurlijk lekkere muziek. Buddy Gal. En ook KM, John en Fraser en Serrano door je speakers hier op Funnix. En een van ons die heeft zichzelf verschut gezet tijdens de Funnix Awards. Wie dat is, hoor je zo.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Zin in zon.

0: Taste World Fest. See you there.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Een van ons heeft zichzelf voor schut gezet tijdens de Funnies Awards. Wie is dat, denk je?
2: Jordi.

0: van ons heeft zichzelf voor schut gezet bij de FunX Awards.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Dat is een vraag die we aan jou stellen. Weet jij wie dat is? Was ik het? Of was Wef het? Laat het even weten.
2: En de producer Mana die heeft het verhaal van één van ons tweeën uitgepikt. Dat je net hebt gehoord. En ze gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen.
3: Ja. Hoe heb je jezelf voor schut gezet, Noor? Hoe doe je dat?
0: Ik was door mijn broek gescheurd. Op het podium.
3: Ah, Wef, hoe heb jij jezelf voor schut gezet?
2: Ik heb een artiest haar naam verkeerd uitgesproken.
3: Oh.
0: Wie van ons heeft zichzelf voor schut gezet bij de FunX Awards? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Hoort dit verhaal bij mij, Noordin, of hoort dit verhaal bij Wef?
4: Featuring K.A. en Jade Lauren. Oh.

0: Ik heb mezelf voor schut gezet bij de Phonics Awards. Bij wie hoort dit verhaal?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
3: Ayla die zegt sowieso Nordin omdat hij altijd druk doet.
0: Ja, ik kreeg de laatste ook een terugkoppeling. Mensen vinden me echt druk, hè?
3: Ja, ik vind het wel meevallen.
0: Maar iedereen die mij dus echt zeg maar goed kent en dagelijks ziet, die vindt het eigenlijk inderdaad wel meevallen. Dat is een heel grappig iets.
3: Je
0: inderdaad bent
3: gewoon heel extravagant, dat is het.
0: Extravaganza van die panoramadak voor zomer! Ja, ja, ja, ja, ja!
3: Younes zegt, ik denk Wefman aangezien ze voor het eerst presenteerde.
0: Ja, weet je, misschien die eerste spanning van...
3: Zou op zich wel kunnen.
0: Zou op zich kunnen, ja. Sammy die zegt, dit verhaal hoort bij Nordin. Nigel, vertel mij eens even. Jij hebt ook gereageerd in de NPO Luister app. Bij wie hoort dit verhaal nou, denk je?
4: Ja, bij Wes.
0: Waarom?
4: Ja, ze zei iets. Ze noemde iemand bij haar verkeerde naam. Ze was een gedeelte van de naam vergeten.
0: Bij wie dan?
4: Ze zei Imani in plaats van Kaya Imani.
0: Oh.
4: Doet Imani ook mee?
3: Mijn eigen collega.
4: Ja.
1: Who did it?
2: Het was Wef.
3: Ja, dit was echt schandalig, jongens. Dit gebeurde echt in de eerste 10 minuten van de awards. Dus ik pakte de eerste schande al best wel vroeg. En op het moment dat ik dat deed, was ik me ervan bewust. Dus ik zei, Imani, toen dacht ik, ik kan twee dingen doen. Of ik kan zeggen, oh nee, ik bedoelde Kaya Imani en dan zou het echt kut zijn. Of ik loop van het podium af en denk, okay, dit ga ik later moeten herstellen. Dus ik liep weg en toen dacht ik, fuck. Okay, nadenken, hoe ga ik dit later in de show kunnen herstellen?
0: Ja, want je bent ook maar gewoon een mens. Je hebt ook die spanning, je staat daar en ik hoorde jou dat doen. En zeg maar voor ons 100%. Presentatoren, ja, dat is wel...
3: Schande!
0: Ja, het is wel gewoon een van de kutste dingen die kunnen gebeuren. Als je namen verhalf of helemaal niet. Of, niet goed,
3: of verkeerd.
0: Of de verkeerde. Dat kan ook nog dat je de verkeerde persoon aankondigt. Dat is natuurlijk ook...
4: Beter dan de Lisa, hè?
0: Ja, nee, maar...
3: Die
0: refereert op Donnie Dailisha zei in plaats van Delisa. Maar dan moet ik wel zeggen, ja, wij zijn natuurlijk normaal presentatoren.
3: Ja.
0: Dus dan, en jij liep dat podium af, je keek naar mij en ik dacht, oh, ik vind het zo zielig voor je.
3: Ja.
0: Maar dikke props naar hoe je het hebt hersteld. Want hoe heb je het hersteld? Daar gaat het uiteindelijk om.
3: Zij won natuurlijk Female Artist of the Year. En toen zei ik dus tegen Hamza, die ging samen met mij een award uitreiken. Toen zei ik, luister, in plaats van dat jij haar naam gaat noemen.
0: Ja, want dat is ook zo'n leuk achter de schermen dingetje. Ja. Want normaal doet jij bent daar samen met een uitreiker. En de uitreiker doet altijd de naam. Maar nu zei je, nee, ik ga de naam zeggen.
3: Ik moet het herstellen. Dus toen heb ik dat gezegd. En toen zei ik, nu zeg ik het goed, Kaya Imani.
0: Heb jij nog gesproken?
3: Nee, niet eigenlijk.
0: Okay.
3: Nee, maar ik dacht, ik ga er ook geen big thing van maken, jongens. Ik zei één keer even een naam
0: verkeerd. Dat doe ik dan volgende keer wel als serieus. Dan doe ik dat gewoon lekker.

0: En het is die Panorama Dak van Zomer.
1: Oh.
0: Ja, dat weer is het. En het is dus weer voor super, super, super onsportief gedrag. Maar wat is onsportief gedrag precies? Dat ga ik je zo vertellen.

0: Dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Noordin en West. Het is weer voor ons sportief gedag, maar

0: 5'9", brown eyes.
1: En online zie ik de term onsportief gedrag heel erg vaak voorbij komen. Maar wat is onsportief gedrag? En moeten we onsportief zijn deze zomer?
2: Noordin
3: en Wes van niks.
1: Ja, als ik aan onsportief gedrag denk, dan heb ik wel een negatieve associatie. Dan denk ik, ja, denk je aan iemand die niet fit is.
4: Hoe bedoel je aan niet fit?
1: Nee, ik onsportief, niet sportief. Je bent
4: Gewoon echt.
1: Fit,
4: dus feitelijk denk je inderdaad onsportief. Maar eigenlijk is onsportief gewoon super fout.
1: Ja, ik dacht van, laat me eventjes verschillende dingen erbij pakken waaruit we kunnen concluderen wat onsportief is.
4: Ja.
1: Ik dacht, laat me het eerst gewoon aan de AI tool van Google vragen. Van onsportief, wat bedoelen ze daarmee als je dat online ziet? Nou, Google zegt letterlijk met onsportief gedrag online, ook wel online toxicity wordt asociaal of oneerlijk gedrag bedoeld. Dus
4: fout.
1: Een beetje fout, een beetje azo, een beetje gek. En dan heb je dus een Instagram-account, dat heet Superkartel.
4: Ja.
1: En ik heb ook even gekeken, ik zie nu een post, Kulas lijkt het, Ronnie Flex lijkt het. En iedereen lijkt het, want het komt constant voorbij. En daar komen zeg maar memes voorbij over onsportief gedrag. Maar dat gaat gewoon ontzettend hard. Een van deze memes is dat het weer wordt beschreven, dat het lekker weer wordt. En er wordt dus een oproep gedaan. En die oproep die is als volgt. De zon komt weer tevoorschijn. Alle toppers met French, tipnails en Hermes Oran. Ik verwacht 100% inzet van iedereen. Ben je niet onsportief? Blijf dan thuis. En laat het speelveld over aan de echte spelers. Hotspots voor interactie met toppers. Voor de deur bij Shot, Bloemendaal, George Marina.
4: Ja, heerlijk.

0: onsportief gedrag. Zijn echt Afro House bangers draaien. Met je ramen open, je dakje open, je bas veel te hard. En inderdaad een zonnebrilletje met een hele gore matcha coco mango in mijn hand.
1: Ja, ik vind misschien een paar knoopjes van je blouse open ook heel onsportief.
0: Dat is heel onsportief, inderdaad. Wat ik trouwens ook heel onsportief gedrag vind van de dames, is als die string heel onsportief boven die broek zit.
1: Oh, dat
0: aan
1: vind
0: de zijkanten.
1: Oh, dat vind ik niet eens meer onsportief. Dat vind ik gewoon een beetje heftig.
0: Ik vind ook onsportief als je dan die tenlijn van die string een paar dagen later boven die broek ziet. Snap je wat ik bedoel?
1: Waar kijk jij naar? Waar kijk jij naar? Nou, ik vind het niet heel onsportief gedrag.
0: Ik ben een beetje van apropos. Onsportief
1: gedrag bij vrouwen is dus bijvoorbeeld een French tip bij de nagels.
0: Wat is een French tip?
1: Dat is zijn acrylnagels, dat is wat ik op mijn tenen heb.
0: Dat is zo'n wit puntje. Je hebt zo'n wit puntje.
1: Streepje. Dat is heel, heel onsportief. En een lekker geurtje, een mooie tassie. Dat is onsportief gedrag.
0: Is die Hermes slipper?
1: Dat is ook super onsportief. Maar ja, wij zijn heel erg benieuwd hoe jij denkt over onsportief gedrag. En wat jij onsportief gedrag vindt. Laat het even weten in de NPO Luister.
0: Ja, het meest onsportief.

Izzy SB, laat me zien door je speakers die Roep van Niks. En wat is ons sportief gedrag? Ons sportief gedrag is met een dakje open deze banger deze zomer eruit knallen.

0: Maar ja, wat is nou ons sportief gedrag? En moeten wij het in ons boekje gaan zetten? Nou, Botje die zegt... Katja Plangen met Laurel is heel onsportief. Ja, Laurel Piana, soort instappers zijn dat. Maar dat is ook inderdaad heel onsportief.
1: Met die Cartier Plangen erbij, inderdaad.
0: Love it.
1: Samir zegt, bokser veel te hoog bij je broek om het merk te laten zien.
0: Ja, ja, inderdaad. Hoe noem je dat? Oh ja, je mag een merk natuurlijk niet noemen, sorry. Renny die zegt, dames die oogcontact zoeken met Jallo Oma-types.
1: Michelle zegt, sushi eten bij Izakaya en matcha halen bij Ed Claire halen. Okay.
0: Op de Beethovenstraat, ja. Dat is ook echt...
1: Milan, wat is dat, zeg, Beethovenstraat dan?
0: Beethovenstraat, dat zijn al die tentjes en zo. En
1: daar
0: Claire
1: moet je gewoon even
0: van.
1: Die
0: ja, ja,
1: langs
0: precies.
1: Rijden.
0: Ja, ja, je hebt ook...
1: Wat je de meent hebt.
0: Ja, ja! De meent
1: vind je ook veel onsportieve spelers, hè?
0: Ja, Kloppier, Scheveningen. Heb je, gewoon, je weet toch waar je gewoon even gaat flaneren gewoon. Milad zegt natuurlijk, chargé draaien met de ramen open. Oh mijn god, Trisha zegt mannen met een toilettas. Super onsportief. Ik vind daar echt wat van.
1: Vertel.
0: Ja, ik weet het niet. Ik voel het niet. Je wil zeg maar laten lijken van... Kijk, ik heb een hele dure toilettas. Want die toilettassen zijn natuurlijk een paar duizend euro. Maar koop gewoon dan een normale tas. Zo'n ding is niet bedoeld om mee buiten te lopen. Het is gewoon raar. Quinty zegt rondjes rijden langs drukke terrassen binnen de Witstraat bij Paul. Mannen en vrouwen, ik zie jullie.
1: Ik hou echt van de zomer.
0: Echt eentje die ik aan heb. Dan ben ik ook onsportief. Een dame in een Skims body. Super onsportief. Ja, dat hoort allemaal in ons gedragsboekje.
1: Ja, maar het is gewoon echt de tijd om onsportief te doen.
0: Ja, jij bent ook een onderdeel van het onsportief.
1: Ali heeft de onsportiefste. Weet je wat onsportief is?
0: Nee, dat ga je niet zeggen, sorry.
1: Weet je wat?
0: Dit gaat echt super.
1: Ik mag het niet zeggen van Wef Ali, maar hij zegt, weet je wat onsportief is? Als ik Wef haar teennagels mag aflikken met pindakaas op.
0: Dat is niet onsportief, dat is gewoon eng.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
3: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

Istanbul Hair. Ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.

0: nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: It's Complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Heb jij te maken met geheime liefde? Stuur me dan een bericht. En wie weet ben jij wel mijn volgende gast.
7: Ik heb iets gedaan wat ik graag anders had willen doen.
8: Ben je iemand die alles onder controle heeft?
7: Hij kust hem heel brutaal.
9: De nieuwe dramaserie Geheime Liefde. Vanavond, 21:50 bij BNM Vara op NPO 3.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
1: Iemand heeft iets naar me geappt waar ik mee gewerkt heb. En ik wil even weten.

0: jouw hulp nodig om een appje te beantwoorden van een collega. Afgelopen weekend had ik een boeking op een festival. En ik dacht, laat me jou gewoon even meenemen in hoe dat gaat. Ik ben een DJ en ik draai op verschillende festivals. En ik ging van het ene festival gelijk door naar het andere festival. Maar het was 2 uur rijden. De bedoeling bij een festival is dat je een beetje op tijd komt. Minimaal denk ik 1.5 uur van tevoren. Ja. Als ik voor mezelf praat, wat ben jij graag?
1: Een uur van tevoren moet eigenlijk. Maar ja, als je van festival naar festival gaat, dat lukt gewoon niet.
0: Waarom is dat belangrijk? Nou, een festival is niet zoals een club. Dat je voor de deur kan parkeren, uit kan stappen en gelijk naar binnen kan lopen. Je hebt verschillende stages. Het kan tegenzitten qua waar je moet parkeren. Je kan te laat aankomen. Er kan even niemand zijn die jou kan ontvangen. Het kan gewoon wat langer duren. Ik vind het altijd netjes als ik even mijn aankomsttijd laat weten aan degene die mij ontvangt. Dat noem je een
1: artist handler.
0: De artist handler, dankjewel. Dus ik stuur deze persoon een appje. Maar ik moest namelijk 5:30 op, dus ik reageerde. Hey, ik kom vanuit een andere boeking. Ik kom om 17:10 aan. Ze zegt, nou, oké, thanks voor het laten weten. En ik zei, is er iets mogelijk qua eten? Want, even voor de goede beeldvorming, ik heb een rider. En een rider.
1: Een soort van formulier waarop moet staan wat jij nodig hebt voor je boeking. En dat is onder andere eten.
0: Het is welke drankje je wilt, maar ook technisch welke draaitafel je nodig hebt. En daar staat dus een lijst op wat je allemaal nodig hebt. En daar staat letterlijk in, als ik tussen deze en deze tijd er ben, dan moet
1: de persoon eten zijn.
0: En ik had dus die ene boeking gehad om 2 uur. En ik zou daar 5:30 aankomen. Het was gisteren 30 graden. Ik had nog niks gegeten. En ik had dus ook geen tijd om daar te eten, omdat ik gelijk de auto in moest. Dus ik appte, is er iets mogelijk qua eten? Want ik had het dan chill gevonden dat ik even snel wat kan eten voordat ik op moet. Kreeg ik een reactie terug met, zorg eerst eventjes dat je op tijd aankomt. Kijken we daarna wel even voor eten. En dan met zo'n soort tongetje erbij.
1: Ik vind dat echt absurd.
0: Dus, maar ik had ook een klein drankje op gisteren. Dus ik zat op de bijrijdersschoen. En ik belde mijn manager van, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Want het festival waar ik eerder draaide, had ik ook gezegd, hey, ik kom dan en dan aan, is er iets mogelijk qua eten? Die reageerde, ja, we hebben eten voor je. 2 stuks apart, warm. Hier kan je gelijk opeten. Voor mij is dat gewoon
1: service, toch?
0: Ja, maar ik dacht van, zorg eerst even dat je op tijd bent. Terwijl, ik heb de aankomsttijd gezegd en dat is dus gewoon 20
1: minuten. Maar wat vind je van het appje? Dat is nou niet duidelijk. Vind je het erg?
0: Ik vond het een beetje ongepast of een beetje brutaal. Ik vond het een beetje van, ik snapte niet zo goed of het nou een grapje was. Want er zit toch een bepaalde belerende toon in of zo. En ik vond het gewoon niet zo zakelijk of zo.
1: Ja.
0: En ik klapte dus dicht.
1: Oh, je hebt niks gezegd?
0: Ik heb niks meer gestuurd.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, want mijn manager zei, ja, lach er maar gewoon, of niet lach er maar gewoon een beetje om. Maar die had zoiets van, ja, dat is gewoon de manier van, communiceren. Dus maak je er niet zo druk om. En toen dacht ik, oké, ja.
1: Ik vind het wel apart dat je niks hebt
0: gezegd. Wat had jij gezegd dan?
1: Nou, ik had gezegd van, ik kom gewoon om die tijd aan. Ik heb niet gegeten. Dus ik verwacht wel gewoon dat het er klaar staat. Het staat op mijn contract.
0: Ja, want uiteindelijk heb ik het ook niet gehad en is ook niet meer gevraagd.
1: Oh, wat erg. Ik heb gewoon geen eten gehad.
0: Nee, ja, de matties met wie ik was, die hebben gewoon eten voor me gehaald daar. Maar je hebt natuurlijk geld uitgegeven daar. Om je weet hoe duur festival eten is.
1: Ja, zeker.
0: Dus die kwamen met een heel lief van die boys, maar met een burger na mijn set.
1: Wat lief.
0: Ja, dat was hartstikke lief. En ik wil ook niet, maar kijk, ik wil ook niet die lastige kerel zijn die het moeilijk gaat doen over eten en dat soort dingen. Ja, maar ik had nu echt gewoon een beetje van,
1: staat.
0: Ja, maar ik had echt een beetje van, oh, ik merk van dat ik dit eigenlijk, ja, ik wist wat. Oké, stel jij was mij geweest. Jij kreeg dit appje. Zorg eventjes dat je op tijd bent. Daarna kijken we wel naar eten. Wat had jij gereageerd? Laat het even weten in de NPO Luister. Want ik ben dus verbaasd. En misschien gaat het nog wel een keer gebeuren. Dan weet ik gewoon hoe ik moet reageren.
1: Ja.

0: Jordan en Wes.
1: Ik heb een appje binnengekregen waar ik niet op durfde te reageren. Ik vraag aan jou, wat zou jij in mijn situatie gereageerd hebben? Even een kleine samenvatting. Ik was onderweg naar een festivalboeking. Ik had niet gegeten en in mijn contract staat dat ik altijd eten kan krijgen op de locatie zelf. Ik zei, yo, ik kom om 17:10 aan. Of in ieder geval 20 minuten voordat ik zou zijn, is er iets mogelijk qua eten. Waarop de persoon reageerde, zorg eerst maar dat je op tijd bent. Dan kijken we wel even voor eten met een soort van emoji met een tongpoppetje, dus misschien is dat juist grappig bedoeld. Maar ik merkte van, oeh, ik weet eigenlijk niet precies wat
2: hoe
1: ik hier nou van
2: vind.
1: Ja, want ik vond het. Ik dacht van, oeh, ik laat even zakelijk weten hoe laat ik er aankom. En het is warm, 30 graden. Ik wil gewoon iets te eten hebben. En ik heb geen tijd gehad om dat onderweg te doen, want dat kost ook weer tijd. Nou goed, ik vraag aan jou, wat zou jij in deze situatie gereageerd hebben? Want ik wist niet goed wat ik moest doen en ik heb dus niks gereageerd. Ik heb het gewoon van me af laten glijden en
2: heftig.
1: Gewoon. Je vindt dat echt niet oké, hè?
2: Nee, ik vind echt wel dat je dat moet reageren. Het is gewoon een onderdeel van de afspraak. En hun willen toch ook gewoon dat je op tijd komt.
1: Ja, ik wil niet verwend overkomen. Of last. Ik denk, dan gaan we moeilijk.
2: Als dat de afspraak is dat je eten krijgt op tijdens je werk, dan hoor je dat gewoon te krijgen. En Salah die zegt dus, nou sorry. Ik zou echt een berichtje terug hebben gestuurd van, zorgen jullie maar dat het eten klaar is, zodat jullie een goede show krijgen. Ik zorg wel dat ik op tijd kom. Belachelijk dat je ook niks hebt gekregen daarna.
1: Ja, maar dat is denk ik in de drukte is dat.
2: Dat vind ik best wel heftig, hoor.
1: Ja, Bullet die zegt ook het volgende.
3: Nordin, kom op. Kom op, man. Even je ballen laten zien. Je gaat je toch niet laten afserveren door een of ander gietje uit Twente of Enschede. Je had gewoon moeten zeggen, ja, ik weet niet. Maar je zorgt maar dat het eten is. Dan kijken we of ik überhaupt nog kom naar je feest. Ja, wat moet je dan? Pik voor fijn voorhoofd. 30 graden. Dus kan je toch op zijn minst eten en drinken aan je geven?
1: Nelly, goedemiddag. Goedenavond is het, excuses.
4: Goedenavond.
1: Hey, ja, jij hebt een hele andere mening, hè? Vertel.
4: Nou, ik had meer eerder een vraag. Want ik snapte niet echt het probleem. Is het meer dat je geen eten hebt gekregen of de manier hoe de vraag werd gesteld?
1: Ja, ik denk meer de manier waarop vind ik denk ik vervelender of zo.
4: Okay.
1: Omdat er toch een soort iets van, oké, je laat even weten hoe laat ik aankom. Ik vraag van, is er iets van eten? En dat ik dat dan eigenlijk iets is wat al is afgesproken. Dat je dan dat het dan is van, zorg maar eerst even dat dit en dan kijken we wel naar. Terwijl, nee, ik ben gewoon op tijd. En het voelde, ik dacht van, hè?
4: Dus je was wel op tijd?
1: Ja, ik was niet te laat. Ik was alleen, kijk, normaal ben je een half uurtje, een uurtje van tevoren. Maar dat redde ik niet door andere boekingen. Dus ik was er 20 minuten van tevoren. Maar het was nog niet dat ik te laat was.
4: Oké, duidelijk.
1: En ik had niet gegeten, want ik kon onderweg. Had ik geen tijd om te eten. Om ergens te stoppen om eten te halen, bijvoorbeeld.
4: Ja, dus bij jou ging het meer om de manier.
1: Denk
4: hoe
1: het.
4: Werd.
1: Ja, snap je dat? Of zeg je van, nou, ik vind het een beetje aanstellerig, hoor. Dat mag je ook gewoon vinden.
4: Beetje
1: wel, hè? Je vindt me gewoon een aansteller.
4: Nee,
1: ik hoor het aan je, hoor, Nelly. Ik hoor het gewoon. Mag jij gewoon zeggen tegen mij?
4: Nee, ik ben serieus.
2: Maar wat vind je er wel van dan?
4: Ik heb niet echt een mening, denk ik.
1: Ja, doe nou even wat jij ervan vindt. Je mag me ook
2: wat
1: gewoon
2: zeg
1: helemaal
2: eerste gevoel?
1: Zeggen van, Noor, niet zo aanstellen, had je maar een snicker naar binnen moeten werken.
4: Ik denk ergens dat je wel gelijk hebt, want het staat dus in je contract dat je eten krijgt. Dus dan hoor je ook gewoon eten te krijgen.
1: Ja.
2: Vind ik dus ook.
1: Ja. Ik voel me.
2: Of tenminste iets van consumptie binnen dat je zelf eten kan halen.
1: Ik voel me al helemaal verwend nu ik het er hier zo over weer heb.
2: Hoezo?
1: Dat omdat ik echt denk van ja.
2: Ja, dat je even niet eet, wat boeit het, je hebt even geen eten. Maar ik heb meer zoiets van, het hoort, het staat in jouw contract dat je dat hoort te krijgen.
4: Ja.
2: Het is maar één opdracht, het is niet dat je daar vaker komt, dus hou je dan gewoon aan je afspraak.
4: Mee eens.

En een voedingssupplement wat ik elke dag gebruik. Wefs Wilde Weetjes heeft er zometeen iets over. Want word je er kaal van? Wat?

0: Wilde Weetjes.
1: Van creatine word je kaal. Dat is iets wat we samen met jou gaan onderzoeken deze week.
2: Oh.
1: Ja, het is heel bizar. Ik zie het steeds vaker voorbij komen. Iedereen is in een soort van fitte modus. Iedereen wil een betere versie worden. Je ziet dat vaak in de zomer, dat iedereen ineens naar de sportschool gaat. En wanneer je naar de sportschool gaat, dan neem je bepaalde supplementen. Eén daarvan is dus creatine. Maar er zijn heel veel verhalen over. Eén natuurlijk dat het je meer energie gaat geven, dus dat je wat langer
2: maar
1: in de sportschool
2: kan staan. Wat is creatine?
1: Ja, dat ga ik dus zeggen. Dat ben ik dus nu aan het vertellen. Okay. Creatine is een supplement die je inneemt, waardoor je dus iets meer energie kan krijgen.
2: Nee,
1: het is
2: toch?
1: Geen pre-workout. Nou, ik ben nog niet klaar. Het houdt dus ook vocht vast.
2: Ja,
1: dus je spieren die worden wat groter. En dat is namelijk zo omdat je spieren die gaan dus dat vocht omzetten in eiwitsynthese, waardoor je dus groter lijkt. Optisch. Je komt ook een klein beetje aan van creatine. Maar het is ook bewezen dat je er iets meer energie van kan krijgen. Niet zoals pre-workout. Maar wat ik dus nu ook heel veel voorbij zie komen, is dat je misschien kaal kan worden van creatine. Er zijn dus heel veel mensen die beweren dat ze dus haar verliezen.
2: Maar waar heb je dit weer gevonden?
1: Het internet. Nee, ik heb op Instagram heel veel analyses gezien, rapporten. Dus ik heb zoiets van, ja, ik geloof dit niet helemaal. Ik wil dit tot op de bodem gaan uitzoeken.
2: Ja, echt een goeie. Gebruik je zelf creatine?
1: Ja, zeker. En hoe lang ik het gebruik en hoe ik het heb ervaren, dat ga ik je morgen vertellen.
2: Oh.
1: Maar eerst wil ik weten of jij denkt dat je kaal kan worden van creatine.
2: Oh, goeie.
1: Ja, laat het even weten in de MP.

0: creatine, word je kaal.
1: Wilde weetjes.
0: Kijk maar naar Noorden. Nee, grapje. Dat is wat we deze week gaan onderzoeken.
2: Ik zat al te denken van netjes dat je nog helemaal geen link daarmee hebt gemaakt. Of een grapje.
0: Nee. Ja, sorry. Nee, inderdaad. Het
2: jij
0: is
2: mag,
0: iets wat
2: jij mag
0: gaan...
2: altijd over mijn kale kletser grapjes maken. Wef, zeker.
0: Oké. Okay. Ik ben bang, want je gaat sowieso een belediging teruggeven. Maar ik wacht nog eventjes. Creatine is een supplement wat sporters gebruiken. Iedere dag om er wat groter uit te zien, om wat meer energie te hebben. En mijn vraag eigenlijk aan jou is, denk jij dat je er kaal van wordt? Want ik heb dus op het internet gelezen dat dat dus een mogelijke bijwerking kan zijn. Nou, Yusra die zegt dus nee, dit kan niet waar zijn.
2: En Steve, wat denk jij?
3: Ja, wat ik denk met creatine, dat je niet per se kaal hoeft te worden. Want je hebt ook van die gummybeertjes. Als je die neemt, zou je haargroei sneller weer moeten groeien. Dus ik denk als je het gaat mixen met elkaar, dat je best wel een stabiele mix hebt. En dat je dan gewoon je haargroei behoudt. Omdat het normaal sneller groeit en de andere afbreekt. Ik denk dat je dan op een normale lijn blijft, dat het gewoon blijft hoe het is. Of het zo is, weet ik niet, want ik gebruik het allebei niet.
2: Gewoon lekker een cocktailtje maken van verschillende evenementen. Scheikundig technicus. Ik ken nog wel wat mensen waar ze dat kunnen gebruiken.
0: Gary die zegt dus web is niet waar.
2: Ja, ze zegt ik geloof dit wel.
0: En de Funnyswim zegt dus 80% die denkt dus eigenlijk dat het niet waar is. En 20% die denkt dat het wel waar is.
2: Oh, je hebt weer een vraag die ik kan onderzoeken deze week, hè?
0: Ja, klopt. En Norden en ik die sporten natuurlijk. Norden dan natuurlijk wel af en toe heel onsportief.
2: Heel sporadisch.
0: Maar ik sport wel heel erg veel, dus of ik het gebruik en wat mijn ervaringen zijn, die ga ik morgen met je delen.
2: En zometeen is het de tijd voor de blok. Lekkere muziek, die komt jouw kant op. Zoals je gewend bent van Phonics. Maar dit zijn Jonna Fraser en Jayon.

0: website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
0: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
4: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Heb jij te maken met geheime liefde? Stuur me dan een bericht. En wie weet ben jij wel mijn volgende gast.
8: Ik heb iets gedaan wat ik graag anders had willen doen.
9: Ben jij zo iemand die alles onder controle heeft?
8: Hij kust hem.
10: Heel brutaal.
11: De nieuwe dramaserie Geheime Liefde. Vanavond 21:50 bij BNNVARA op NPO 3.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
1: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan. Net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
0: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

featuring Brasco and Blow. Highest

0: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: ouders doet.
1: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningen in vloeren.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
9: Farah Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farah Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via farahwakafest.com.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
11: Hermanos! Ja.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
1: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor die kinderen te vinden.
0: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
2: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
0: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: kennisspeeltuin heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dit is wel heel extreem.

0: morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Toen mijn oma overleed, hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorgen gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
1: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
0: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Sound. Phonics.
1: Salud, mami.

0: Moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
1: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
0: Treat her like a lady. Vanaf 28 mei in de bioscoop.
3: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture moments op Zuidplein.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
9: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd...

VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koningin in vloeren.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
0: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: deals in town. Hayaisushi.nl.
1: Morgen jarig? Cadeau nodig? Nog niks? RVS sleutelhanger met jullie foto. Picture Moments op Zuidplein.
2: Picture Moments.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Toen mijn oma overleed hadden we last minute een foto nodig voor de uitvaart. Met zorg gemaakt, op tijd klaar. Picture Moments op Zuidplein.
2: Picture Moments.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Best World Fest. See you there.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Trobe on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FanixAds.nl. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pastijk. Slik je woorden weer in, schat je, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze voor je deur.

Lars Militia met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: heb gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.